0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de gevier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg nou een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

in het wiel. Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte. Dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten.

need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier.
3: Next train will be leaving from platform 1.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Ja, echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is

0: uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven. Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek. Je zou er bijna de wekker voor zetten. Zaterdag en zondagochtend van 7 tot 9
1: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: draak over de rivier kwam, moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gepakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Welkom op deze zondag 14 juni. Het is nu al wakker waar je naar luistert. Extra vroeg, het is al licht en de dag is begonnen. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ik doe het rustig aan. Nou, dat is mooi. Ik heb heel veel muziek om gewoon rustig bij op te starten. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar laid back wordt. Hè? Nee, we hadden net een energiek begin. Er zitten nogal wat leuke energieke liedjes in. Maar ook mooie pareltjes straks van bijvoorbeeld Bruno Mars, ik zie Michael Jackson, Tracy Chapman en Foreigner. Om maar even wat te noemen. Verder natuurlijk de Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaat. Even een klein beetje onthaasten. En de rest moet je maar op je af laten komen. Uitgebreide weer komt er ook aan natuurlijk. Share, love and understanding. Daar draait het om in het leven. Hè? Beetje liefhebben, elkaar begrijpen. Komt er zo meteen aan. Na Michael Bublé, dit is Everything.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

Cher en Love and Understanding. Zometeen de Ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Even een heel klein mooi liedje om een beetje bij te relaxen, om het zo maar te noemen. En dat is dit keer een heel mooi liedje van een hele bekende groep van lang geleden. Eerst naar Bruno Mars.

0: Ik hoef helemaal niks van de achtplaats.
1: Ja, die is er elke zondag om even op te onthaasten. En ik zei net al, een hele bekende groep van lang geleden. We gaan terug naar de jaren 70. Vier achternamen vormden een bandnaam. Soms waren het er nog wel eens drie, want er viel er dan weer een eentje af. Maar dit zijn Crosby, Stills, Nash en Young van dat prachtige album, ook Déjà Vu, want daar staat hij op, Our House. Ja, ik vind dat een heel mooi liedje, dus die er maar weer is bijgepakt. De komende minuten zijn helemaal van jou, je hoeft helemaal niks. Ik hoop dat de hele zondag zo gaat zijn, maar sommige mensen hebben verplichtingen. Schoonfamilie of toch dit of toch dat. De komende minuten, laat alles even vallen, die zijn van jou. Our House, CSNY.
0: Ik hoef helemaal niks vandaag.

Day en Price Tag. Daarvoor Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, daar zou je over kunnen struikelen. Dat deed ik ook. En Our House. We gaan dadelijk maar eens richting het uitgebreide weer. Via deze classic uit de jaren 80. Hoewel, ze hadden nog grotere hits. Maar deze is ook leuk. Big Apple, Kajagoogoo.

0: Black or White van de King of Pop, Michael Jackson. Die natuurlijk heel erg het nieuws is. Hè, vanwege die film die in de bioscoop draait, daar moet ik nog steeds naartoe. Daar is wat kritiek op, want het is allemaal wel heel erg roze geur en maneschijn. Alle schandalen komen niet aan bod. Nou, voor wie de schandalen wil, die kan dan weer intunen op Netflix. Want daar is ook weer een documentaire reeks verschenen over Michael Jackson. Over die hele rechtszaak rondom dat vermeende seksueel misbruik. Ja, als je dat dan weer zit te kijken, ik weet niet of je me gezien hebt, maar dan word je toch ook weer alle kanten opgeslingerd. Het ene moment denk je, oh, hij is zo fout als het maar zijn kan. En het andere moment denk je, het is nooit echt bewezen. En hij is dus ook niet veroordeeld, want hij werd vrijgesproken. Dus ja, zeg het maar. Maar je wordt continu dus alle kanten opgeslingerd. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Rechter heeft het laatste woord. Zullen we daar maar aan houden dan? Goed, je hoort het pingeltje al van het weer. Laten we het daar maar eens over gaan hebben. Ook nooit zekerheden over trouwens, maar dat terzijde. Vandaag best aardig weer, 18 graden, zonnetje komt erbij. En de temperatuur wordt alleen maar beter en mooier. 19 graden, 23 graden, 26 graden. Het lijkt zelfs tropisch te gaan worden aan het eind van de week. Maar dat is allemaal nog wel onzeker natuurlijk. Dus laten we niet te hoog van de toren blazen. Maar het wordt wel mooi. Het wordt dus echt weer zomers weer de komende week. En vandaag ook al een hele aardige dag voor de boeg. Nou, dat voor wat betreft het weer. Zo meteen George Ezra met Budapest. Eerst naar Tracy Chapman. Dit is Talking About a Revolution.
1: Dit is Omroep Brabant.

Het doorbraakhitje voor George Ezra. Die jonge gast eigenlijk, met die hele bijzondere, mooie, beetje doorleefde stem ook. Dit sloeg meteen aan. Budapest hoorde je hier en nu al wakker op Omroep Brabant. Met dadelijk nog een paar bijzondere liedjes. Ik heb een heel bijzonder liedje uit België, maar eerst naar Foreigner. Dit is Cold as Ice.

0: geweest. Nou, dat wordt het niet, hoor. We gaan weer richting tropische temperaturen, zei ik net al. Als het weer echt op zijn pootjes terechtkomt zoals de voorspelling nu is. Volgende week, volgend weekend, zou het weer heel erg warm kunnen worden.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Nu een heel mooi liedje van een dame. Ja, haar debuutplaat, ik vind dat nog steeds een fantastische plaat. Ze won de Amerikaanse versie van Idols. En toen dacht iedereen, wauw, wat een stem. Daar moeten we meer van weten. Nou, er moest natuurlijk snel een plaat komen. En die stond vol met fantastische songs. Daarop ook het liedje dat ik zo meteen ga draaien. Maar daarna bleek dat ze veel meer kon. Want ze heeft inmiddels ook een eigen talkshow. En is echt een media personality in de VS. Maar zo hier en daar wordt ze nog wel eens gevraagd, kom toch eens een mopje zingen. En dan blijkt maar weer, wat een stem heeft Kelly Clarkson, want daar gaat het om. Kelly Clarkson, dus de winnares van Idols, die op haar debuutplaat eigenlijk alleen maar fantastische songs had staan, waaronder dit geweldige Breakaway.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

Ja, geweldig is dit. De Vlaamse versie van Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Hier gedaan door Guido Belcanto en Anne Pirellet. Toverdrank krijg je dan. Ja, is het leuk. Leuke keren. Een beetje atypisch liedje, maar wel geweldig. De laatste voor dit uurtje, nu al wakker, is voor Joe Jackson. It's Different for Girls. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de IJsman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, lekker.
11: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
13: Proost.
14: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Pas je eigen...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: al wakker, Maarten Kortlever.

0: bezongen door de Kaizer Chiefs.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Goedemorgen, uurtje 2 van Nu al wakker. Mocht je er net bij zijn, welkom op deze zondag. Ik heb heel veel fijne liedjes voor het komend uur klaarstaan. Dadelijk bijvoorbeeld Adele, ik zie Dr. Alban, ik zie Train en... nou, misschien die oude tipplaat van Paul McCartney nog een keer erbij pakken. Wat een geweldig album is dat ook, maar daar dadelijk meer erover. Plus, natuurlijk, Maarten's muziek in je moerstaal. Weer een mooi liedje in het Nederlands. Komt er allemaal aan. Het weer vandaag, oké, een graad of 18, 19. En dat is de opmaat naar nog veel mooier weer in de komende week. Dus dat wordt alleen maar beter en beter en beter. Joe Mayer neemt zometeen The Last Train Home. Eerst wachten op Ilse de Lange en World of Hurt.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Wat een geweldig liedje is dit toch? Last Train Home van John Mayer op Omroep Brabant. Zometeen Adele. Eerst naar de jaren 80. We gaan een klein beetje disco dansen. Klapje erbij. Zo gaat dat. Sharon Redd. And In the Name of Love. Goedemorgen nogmaals. Dit is Omroep Brabant. Nu al wakker.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Mooi liedje uit de oude doos. Jerry and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. We gaan naar de jaren 90. Deze man was de zingende tandarts, hè, uit Zweden. Dr. Alban, natuurlijk bekend van It's My Life en Sing Hallelujah. Maar deze was er ook nog.

Train, Drops of Jupiter. Ze zijn weer terug, hè? Afgelopen vrijdag nieuw liedje uitgebracht. Ben benieuwd of het een hit gaat worden. Denk het niet, maar toch, ze zijn weer een beetje terug. Over terug zijn gesproken, Paul McCartney, een paar weken terug, ook een nieuwe plaat afgeleverd. 84 bijna, en dan gewoon zo'n geweldig album afleveren. The Voice of Dungeon Lane, zo heet het. Heel nostalgisch, maar ook geweldig gemusiceerd. En een tijdje terug kwam daar ook een tipplaat af. Want we dachten, ja, dit is zo geweldig. Oude knar eigenlijk, die nog met zo'n plaat op de proppen komt. Dat moet een tipplaat zijn. Zullen we er nog een keer bij pakken? Paul McCartney en Come Inside.

0: Reach out, I'll be there, Gloria Gaynor.
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Altijd even een Nederlandstalig liedje. Ik hou van Nederlandstalig producten. Er wordt zoveel moois gemaakt in ons eigen land. En ook in Vlaanderen trouwens. Dat moet gewoon af en toe een podium krijgen. Vandaag naar een man die al wel vaker in deze rubriek zat. Beide overigens, want de een is de helft van Agda en de Munnik. De tweede dan, de Munnik dus. De ander is Diggy Dex, zeg maar de rapper die het rappen een beetje ontstegen is en eigenlijk een soort troubadour is geworden. Mooie teksten, mooie liedjes, mooie, nou ja, bijna poëzie. De grote DJ Frits Pits is ook fan van hem. Nou, ik ook. Ik vind dat fantastisch. Diggy Dex en Paul de Munnik hebben jaren geleden samen iets gemaakt. En dat is zo'n ontiegelijk mooi liedje. Zullen we hem gewoon eens doen? Misschien hoor je hem pas voor het eerst. Kan het me niet voorstellen. Maar als je hem voor het eerst hoort, dan hoop ik dat je over een minuut of 3,5 het met me eens bent en denkt, ja, dit was inderdaad een prachtig liedje. Diggy Dex en Paul de Munnik. En laten we dansen.
2: Het gevoel van hier.
3: Dit is Omroep Brabant.

0: croissantjes in de oven.
1: Sinaasappeltje geperst.
2: En de radio aan.
3: Nu al wakker?
2: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

De Doobie Brothers en What a Fool Believes, daarvoor Oasis en Wonderwall. Het zit er bijna op. Zometeen heel veel plezier met Christian. Die gaat door met weekend. Daarna natuurlijk Stef Special tussen 12 en 4. En vanmiddag ook nog Hubert Mol met Van Brabantse Bodemmaker. Een hele mooie zondag van. Tot slot, binnen de 2 minuutjes aftikkend, The Box Stops en The Letter. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, ik had al gedacht, het is zo stil, er wordt niet getoeterd. Ik denk niet dat Turkije gewonnen heeft. Nee, dat was dus inderdaad niet zo. Goedemorgen, dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian, weekend tot 12 uur met heel veel goede muziek. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met het samenstellen van het lijstje. Ik heb je hulp nog een beetje nodig zo dadelijk. We gaan het over het weer hebben. De vrienden van Weerplaza gaan zich melden. En er is ook weer het een en ander geknald in de provincie op een vervelende manier. Dat hoor je zo dadelijk in het overzicht van het nieuws.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
19: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
20: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
19: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
23: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
24: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
25: Met Rousseau chocolade.
24: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
28: Voordeelhaartjes.nl.
29: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
30: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
31: Voordeeluitjes.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Weekend. Christian Westerveld.

0: Lekker beginnetje hoor. Earth, Wind and Fire. And Got to Get You Into My Life. En van wie hebben ze dat ook weer overgenomen?
1: Got to Get You Into My Life.
0: Oh ja. De Beatles natuurlijk.
2: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een zeer goede morgen. 12 minuten over 9 is het op deze zondag de 14e juni 2026. En ja, ik kijk even door de ramen heen en dan zie ik best wel een vriendelijke hemel, zal ik maar zeggen. Veel blauw, ook wel wat wolken en een matig zonnetje. Wint het zonnetje of winnen de wolken vandaag? Je gaat het straks horen van de vrienden van Weerplaza. Over een paar minuten gaan ze zich melden. Wat is er allemaal in het nieuws? Nou, om te beginnen maar weer eens wat explosies. Het zal ook weer eens niet. Een explosie heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. En twee dagen eerder was het hier ook al raak bij de woning daarnaast. Buurtbewoners werden deze keer rond 5:30 opgeschrikt door de harde knal. En toen ze naar buiten kwamen zagen ze een felle brand in de voortuin van het getroffen huis. Er was ook veel schade aan de gevel, fietsen, een auto, een houten berging en een gang van de woning. Je ziet er plaatjes van op web en app bij Omroep Brabant. Gelukkig hoefde er niemand naar het ziekenhuis, maar schrikken was dit natuurlijk wel weer. En ook helaas wat ongelukken die zijn gebeurd. En ook wel wat ernstige. Een scooterrijder is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Schoorstraat in Udehout. Hij reed met een vrouw op de scooter toen hij de macht over het stuur verloor en op een boom naast de weg botste. Mogelijk moest de scooter uitwijken voor een auto die van de andere kant kwam en de politie zoekt de automobilist nog. Een andere automobilist die moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren in Tilburg en daar was best wel een reden voor, want agenten zagen hem slingerend over de weg rijden. Toen hij een stopteken kreeg, toen reed die man gewoon door, over het fietspad nog wel, en bijna kwam hij tegen een huis terecht. En de agenten lieten hem vervolgens blazen en toen was ook wel duidelijk waarom hij dat niet wilde, althans niet wilde stoppen. Hij had veel te veel gedronken en mocht mee met de politie. Ook dat hele verhaal zie je op web en app bij Omroep Brabant. En ook andere dingen die in Brabant in het nieuws zijn. Je komt ze vanzelf tegen. Ja, verder wordt het een spannende dag, want we hebben al heel wat wedstrijden gehad op het WK. Maar vanavond mogen wij om 10:00 Nederland tegen Japan. En daar komen we ook nog wel over te spreken hoor. Hier is Ed Sheeran op Omroep Brabant om 14 minuten over 9.

0: Uit Canada. Doen trouwens ook mee aan 2K, hè? 1-1 gespeeld. Ja, kostte mij ook weer punten. Die later gelijk. Nee, jawel, was wel een later gelijk maken, geloof ik. Het is 9 minuten voor 9:30. We gaan over het weer praten. Doe ik met Johnny van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nu zitten we nog in matigheid eigenlijk, hè? Een gematigdheid. Gaat allemaal wel veranderen, maar laten we maar met vandaag beginnen. Hoe ziet het eruit?
1: Ja, een mix van wolken en zon. Er zijn wat buitjes boven Nederland. De meeste zitten in het noorden en oosten van het land. En een enkel buitje weet Brabant te bereiken. Duurt maar heel kort. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar een heel kort buitje is dus vanochtend mogelijk.
0: Oké, zijn we daarop voorbereid? En de nieuwe week, hoe begint die?
1: Die begint eigenlijk met een dag als vandaag. Dus morgen ook, net als vandaag, ergens tussen de 18 en 20 graden als middagtemperatuur. Een mix van wolken en zon en waarschijnlijk overal droog. Daarna gaat de temperatuur stapsgewijs omhoog. Dinsdag wordt het zo'n 23 graden. Dinsdagochtend een aantal buien, dinsdagmiddag zon. Woensdag gaan we al naar 4,25. En vanaf donderdag zit er 30 in de weersverwachting.
0: Ja, ik denk dat veel mensen het prima zouden vinden als we stoppen bij donderdag. Maar we willen toch weten hoe het verder gaat natuurlijk.
1: Ja, vrijdag, zaterdag temperaturen van 30 graden of nog wat meer. Veel zonneschijn, maar ook flikken stapelwolken die kunnen uitgroeien tot regen en onweersbuien. Dus zomerweer met onweersbuien. Drukkend warm. Een beetje dat weertype staat ons te wachten.
0: Oké. Ja, we bereiden ons er gewoon op voor.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Ja, ik ben er zelf niet zo van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook, hier zijn weer fans van. Dus er zitten ook mensen nu thuis te kwispelen voor de radio van waar heb je het over? Kom op, heerlijk, lekker zomer.
1: Ja, nou ja, op zich een paar dagen 30 graden ben ik al voor. En een stevig onweersbui vinden wij meteorologen natuurlijk ook wel leuk. Dus, mij heb je er niet mee. Maar nee. ik ken ook inderdaad mensen die zeggen, nou 25 is meer dan genoeg.
0: Ik wou zeggen, daar spreek je er met één van. Johnny, we zien het over ons heen komen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en we horen de nadere berichten erover wel. Nog even één dingetje natuurlijk, want we gaan vanavond voetballen. Nederland tegen Japan. Laten we gewoon maar een poeltje beginnen. Ik begin bij jou, John. Hoeveel wordt het?
1: Ik heb 0-2, dus een winst voor Japan.
0: Serieus?
1: Ja, daar heb ik op ingezet in mijn pool. Dan heb ik eigenlijk altijd geluk, weet je. Als Nederland toch wint, dan ben ik ook blij.
0: Oké.
1: Als we dan verloren hebben, heb ik in ieder geval een paar punten voor de pool gescoord.
0: Ja, moet het geen gelijkspel worden natuurlijk, hè?
1: Nee, maar nee. Dat zou in mijn ogen ook al een meevaller zijn als ik Nederland zo de afgelopen weken gezien heb.
0: Oké.
1: Dus vandaar dat ik op Japan heb ingezet.
0: Oké. Ja, ik durf het de volgende keer dan niet meer te vragen. Maar goed, de eerste die ik moet invullen is 0-2 voor Japan. Ja, ik had 1-1 bedacht. Ik dacht dat ik pessimistisch was, maar goed. Nou, John, dankjewel. Ik hoop niet dat je gelijk krijgt. Wel met het weer, want daar ben jij natuurlijk weerman voor. Maar ja. dat het voorzien van voetballen, dat je daar wat minder bedreven in bent. Maar we zullen het zien.
1: Op de resultaten tot dusver zou ik wat betreft voetbal niet op mij vertrouwen.
0: Oké, nee, dat is bij mij ook zo. Nou, John, dankjewel. Tot de volgende weer, hè.
1: Oké.
0: En als je ook eventjes wil laten weten wat jij denkt dat het gaat worden. Nederland tegen Japan vanavond. App even 06 573 28203.

Clouseau en Domino. Nou, als ik de meeste mensen die tot nu toe hebben geantwoord op de stelling, of althans op de vraag hoeveel wordt het vanavond bij Nederland-Japan mag geloven, staat de leeuw niet in zijn hempie vanavond, maar staat hij gewoon in zijn blote kont. Want ik heb meer mensen die denken dat Japan wint dan Nederland. Serieus. Ja, het gevoel is dus niet zo positief. Want als niet, als ik op de luisteraars afga, ik zie zelfs 6-0 voorbij komen. Dat denkt Tom. Henny denkt 4-1. Even kijken, Hans 2-0 voor Japan. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, er zijn er ook die heel optimistisch zijn. Sean denkt 4-0 voor Nederland. En Luke zelfs 5-0 voor Nederland. Nou, dan zit ik gematigd met mijn 1-1. Ik ben benieuwd. Laten we er maar een representatief onderzoekje van maken. Laat even weten hoeveel het wordt vanavond. 10 uur, Nederland tegen Japan. Ja, het kan alle kanten op. Ik word er een beetje bang van als ik de voorspellingen zie. Maar laat je niet afleiden door wat anderen denken. Laat weten wat jij vindt. 06-573-282-03. Gaan we ondertussen even kijken naar de wegen in Brabant. Geen files, maar wel wegwerkzaamheden waar ik je toch maar even voor waarschuw. De A2 richting Eindhoven tussen het Vonderen en Weert Noord. Daar zijn ze aan het klussen. En bij Zaltbommel is het wegdek in slechte toestand op de A2 richting Utrecht. De oprit is daar afgesloten en daar zijn ze ook tot morgenochtend mee zoet. De A29 naar Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein. Ook daar is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. En dat is ook het geval op de A59 als je richting Den Bosch wil rijden. Tussen Zonzeel en Waspik kan dat even niet, want ook daar is de weg tot morgen dicht vanwege wegwerkzaamheden. Nou, en als we straks met ons poeltje klaar zijn, dan heb ik weer een mooi muzikaal dilemma voor je. Dus daar mag je ook vast een beetje op voorbereiden. Nu, Boston, Don't Look Back.

0: Austin en Don't Look Back. Nou, heel eerlijk gezegd, vooruitkijken durf ik ook niet meer zo goed. Want ja, echt de beste betsen denk ik echt dat Japan gaat winnen. Ook Charles is ook al helemaal niet optimistisch, zie ik. Emiel wel, die denkt dat we gaan winnen met 1-0. Maar goed, we zullen het zien. We kunnen er wel een mooi duivels dilemma aan koppelen.
1: Duivels dilemma.
0: Want de tegenstander is dus Japan. En uit respect voor de tegenstander, want de tegenstander moet je altijd respecteren en nooit onderschatten. Twee liedjes die iets met Japan te maken hebben. En jij mag kiezen welke we zo dadelijk gaan draaien.

0: Dus.
1: Duivels dilemma.
0: Aneka, Japanese boy, dat is optie 1. En optie 2 is Big in Japan van Alphaville. Welke van de twee gaan we draaien? Alle twee uit de jaren 80. Alle twee leuk, maar welke wordt het? 06-573-28203. 06-573-28203. Om te laten weten welke van deze twee het gaat winnen. Je hoeft me niet meer te appen welke je denkt. Welk land die wedstrijd gaat winnen vanavond. Want de boodschap is duidelijk. De meeste van ons zijn nog niet zo heel positief. Maar misschien dadelijk na die wedstrijd wel. We zullen het zien. Hier is Harry Styles intussen op Omroep Brabant. 10 minuten over 9:30. En American Girls.

0: Christina Aguilera en What a Girl Wants op Omroep Brabant. Maar het gaat er niet alleen om wat de meisjes willen.
1: Duivels Dilemma.
0: Is voor ons allemaal. Iedereen mag nog stemmen via de app 0657328203. Een liedje over Japan. Er zijn er twee die het zouden kunnen worden. Ofwel Aneka, ofwel Alphaville.

0: Zandvoorts Dilemma.
1: Stemmen kan nog via de app 06-573-28203. Nummertje 1, Annika en Japanese Boy. Ofwel Big in Japan van Alphaville. En het is spannend. Kan alle twee de kanten nog op. 06-573-28203. Even appen. Hier is Jack Johnson. Better Together. There's no

0: had ook heel rijk met surfen kunnen worden, want dat kon hij ook heel goed. Maar hij besloot rijk te worden met zingen. Jack Johnson en Better Together.
1: Duivels dilemma.
0: Ik heb geteld, ik heb ook nog een keertje geherteld, want het zat dicht bij elkaar en het verschil was uiteindelijk 1. Maar ja, winnen met 1 verschil is ook winnen. Misschien dat we dat vanavond in de praktijk gaan brengen. Ja goed, we lauwen er maar heel eventjes over op. Dadelijk praten we er met de experts over verder. Eerst maar eens even laten weten wie er uiteindelijk het Duivels dilemma heeft gewonnen. En deze keer waren het niet de Duitsers. Want daar komt Elfaville namelijk vandaan, uit Duitsland. Nee, het was de andere.
1: Duivels dilemma.

0: From Scotland komt deze lady uit Edinburgh. Vooral Schotse muziek gemaakt, folkmuziek gemaakt. Een tijdje in de disco gezeten, dat hoor je wel in dit liedje. En later ging ze weer terug naar de folk.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En ik mag je tot 12 uur gezelschap houden. En daarna gaat het gewoon verder op Omroep Brabant, hè, want we gaan 24 uur per dag door. En de gezelligheid gaat gewoon door om 12 uur met Stef Special. Deze keer zonder Stef, maar wel met Ronnie, dus dat komt ook wel goed. En de beste Brabantse muziek, die krijg je zoals altijd elke zondag tussen 4 en 6. In Van Brabantse Bodem, Hubert is dan weer voor je klaar. Ja, in deze uitzending gaat ook nog van alles gebeuren. Natuurlijk gaan we het nog even over het voetbal hebben, maar ook over de natuur. Frans komt inmiddels binnen, die is er ook weer gewoon, ook weer present. Regent het Frans of valt het mee?
3: Nee, het is lekker droog.
0: Het is droog, oh gelukkig. Ja.
3: Lekker nog buiten zijn nu.
0: Oké. Ja, nee, binnen blijven, want we gaan naar jou.
3: Oh, ja, dat is waar.
0: Gaat ook nog gebeuren. En er komt nog heel veel goede muziek aan, dus blijf er vooral bij. Eerst zo dadelijk van de collega's van de NOS hoor je wat er in de rest van de wereld allemaal gebeurt.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Ik heb veel spierpijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
9: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
16: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
17: Dat is genieten.
18: Met Rousseau chocolade.
16: Kijk op rousseau.nl.
19: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
20: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
19: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
20: Koppens biedt veel meer.
19: Kom langs in Volkel.
20: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
21: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar meizo.nl/eigenrol. Meizo. Samen ontzorgen we de zorg.
1: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
23: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian. Dit is Weekend tot 12 uur. Met zo dadelijk even een greep uit mijn eigen muzikale archief. En dan kom ik iets tegen wat met Liverpool te maken heeft. En de muziek komt er niet vandaan, maar gaat er wel over. Hoor je zo meer over. Dadelijk ook nog even doornemen wat er allemaal actueel is. En dadelijk een liedje over een zwart jasje.
24: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
30: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
2: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Weekend. Christian Westerveld.

0: punto.
1: Juanes en la camisa negra.
2: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: En even met je door wat er actueel is in Brabant. Onder meer is dat een heel akelig ongeluk wat gebeurd is in Helmond. Een fietster is vannacht zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Wolfsputtersbaan. En die kennen we ook als de N279 in Helmond. Ze werd op de oversteekplaats bij de Vlierdense Bosdijk aangereden door een auto. En dat gebeurde rond 2:15 vannacht. Het was zo ernstig dat naast de politie en een ambulance ook een traumahelikopter naar Helmond kwam. De traumaarts heeft de vrouw behandeld in de ambulance en ze is vervolgens naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Dat ziet er allemaal niet goed uit. En verder een ontploffing in Breda. Een explosie heeft daar veel schade veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. En misschien denk je, dat bericht heb ik al gehoord. Ja, dat klopt. 2 dagen eerder was het ook al raak. Toen is er ook een woning in dezelfde straat. Sterker nog, een huis naast de woning die nu getroffen is geraakt door een explosie. Bij die eerste explosie was door de dader een brandbaar voorwerp gebruikt. Vannacht werden buurtbewoners rond 5:30 opgeschrikt door een hele harde knal. En toen ze naar buiten keken, zagen ze een felle brand en heel veel schade. Fietsen, de voordeur, een auto, een houten berging, een gang van de woning. Allemaal heel veel schade. En je kunt het ook allemaal zien op web en app bij Omroep Brabant. Want dan zie je de foto's er ook nog bij. Ook wel vrolijke nieuws hoor, kom je daar tegen. Bijvoorbeeld ook een leuk berichtje over de natuur van Frans. Dan weet je dat het ook weer over de stuifmeel gaat. En later in deze uitzending is dat natuurlijk ook weer zo. Ja, en voor wat betreft het weer. John van Weerplaza weet ons dit te vertellen.
3: Een mix van wolken en zon. Er zijn wat buitjes boven Nederland. De meeste zitten in het noorden en oosten van het land. En een enkel buitje weet Brabant te bereiken. Duurt maar heel kort. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar een heel kort buitje is dus vanochtend mogelijk.
1: Dus wees daar maar een beetje op voorbereid dan. En waar je ook op voorbereid moet zijn, aan het eind van de week wordt het weer steeds warmer. En volgend weekend zitten we gewoon weer in de hitte. 30 graden plus met kans op onweer.
2: Christian's Klassieker.
1: Zijn we nu aan toegekomen. Een liedje, ik zei het net al, over Liverpool. En het komt oorspronkelijk van Katrina and the Waves. Want die hadden de eerste versie hiervan gemaakt. Maar het werd een grotere hit in de versie van de meest succesvolle damesgroep uit de geschiedenis, denk ik. Zeg ik uit mijn hoofd, maar ik zit er niet ver naast, denk ik. Namelijk de Bengals. En het heet Going Down to Liverpool.
2: Christian's Klassieker.

0: The Bengals and going down to Liverpool. Kwart over tien, we gaan over het voetbal hebben. Ja, en dan gaat het natuurlijk in deze tijden over het WK-voetbal... met ons vaste forumpje met Leon Voskamp van Omroep Brabant... en Riek Elfrink van het ED. Heren, een goedemorgen alle twee.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jullie klingen nog redelijk matineus... dus jullie hebben niet alles zitten kijken, Riek.

0: 5 uur 's ochtends en om 4 uur 's ochtends. Dus de moskeebestuur heeft gezegd, er mag niet getoeterd worden, want er is te veel overlast. En als ze de volgende ronde halen, spelen ze waarschijnlijk 's avonds. En ja, dan mag er wel getoeterd worden.
1: Oké, dan mag er wel getoeterd worden. Maar goed, er moet eerst maar wat te toeteren zijn natuurlijk, hè, want voorlopig was dat niet zo. Marokko tegen Brazilië. Ja, ik moet hem nog terugkijken, want ik heb hem niet zitten kijken, Rick. Hoe deed Saibari het, behalve dat hij een doelpunt maakte?
2: Ja, heel goed. Hij was balvast. Weer een valse spits, zoals dat heet. Ik heb hem eigenlijk weinig fout zien doen. Veel ballen kwamen op de goede plek. Hij was niet zo heel veel in het spel betrokken. Maar wel weer een fantastische goal, hè, zoals Ismaël Saibari dat kan. Het lijkt heel simpel, zo'n chip. Het is eigenlijk, het was een prachtige paas die hij kreeg. Iets voor de 16 met een chip over de keeper heen. Dat lijkt zo makkelijk, maar technisch is dat gewoon heel erg moeilijk. En ja, je moet hem gewoon goed raken natuurlijk, zoals ze zeggen. Maar ik vond het een schitterend doelpunt. En ja, hij is gewoon iemand met heel veel power. En tegelijkertijd een heel fijn, is hij heel fijn besnaard is hij ook. En dat maakt hem zo bijzonder. En dat maakt dat Bayern München hem ook wil hebben.
1: Juist. En weer een paar miljoen bij de marktwaarde erop bij opgeteld. Met een wedstrijd tegen Brazilië en een goal tegen Brazilië op het WK.
2: Ja, zo wordt dan vaak gedacht. Hè. Ja. PSV is natuurlijk in heel vergaande onderhandelingen met Bayern. Het is duidelijk dat PSV nog wat extra wil. Wat extra miljoenen hier en daar. Een extra betaling die wat naar voren gehaald moet worden. Of wat extra voor de toekomst. Nou ja, dan helpt dit natuurlijk. Ismaël Saibari zorgt dan zelf voor wat smeerolie. Zoals je zou kunnen zeggen. Deze transfer moet er normaal gesproken gaan komen de komende dagen. Het was wel een risico, hè, want als hij geblesseerd was geraakt in deze wedstrijd. Ja, wie droeg dan het risico? Dan ligt het in principe nog bij PSV nu. Als de transfer eenmaal perfect is, zoals ze dan zeggen, ja, dan is het risico voor Bayern natuurlijk.
1: Oké, maar goed, zover is het nog niet. En het is de dag natuurlijk dat Nederland voor het eerst in actie gaat komen tegen Japan. Leon, wat is jouw voorgevoel, zonder dat ik direct naar een voorspelling vraag?
0: Ja, dat ik vanavond voor 10 uur al mijn ogen dicht heb, denk ik, na zo'n kort nachtje. Maar ik zal er wachten blijven.
1: Ja.
0: Ja, ik vind Nederland zo pessimistisch of zo, joh.
1: Ik heb een poeltje gedaan met de luisteraars en ik ben op een gegeven moment opgehouden. Want ik durf de tv niet meer aan te zetten.
0: Ja, kijk, als jij denkt dat Nederland wereldkampioen wordt, dan dat zal het waarschijnlijk niet worden. Maar ik denk, kom op, Japan, Zweden en Tunesië, ja, dan moeten wij toch wel. Ja, bij de eerste twee, je hebt zelfs voor mij de nummer 3 gaat ook al door, hè?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Dat moet wel lukken. En ik denk wel dat we met Japan een hele goede tegenstander treffen, maar het is natuurlijk ook niet de wereldtop. Dus ik zie Nederland, waarom kunnen we niet gewoon winnen, joh?
1: Waarom kunnen we niet gewoon winnen, Rick?
2: Nee, van Japan kan Nederland zeker winnen. Natuurlijk kan dat. Ik bedoel, als Qatar een punt kan pakken tegen Zwitserland, dan kan Nederland ook winnen van Japan. Dat lijkt me evident. Nee, maar ja, dat is voetbal. Uiteindelijk, enorm clichéverhaal. De details zullen het bepalen. Kijk, als Malen nu wel scherp is, en ik denk wel dat Malen eigenlijk gewoon gaat starten als ik het zo beluister. Ja, als hij nu gewoon 1 of 2 ballen erin schiet heel snel, ja, dan loopt zo'n wedstrijd heel anders, hè, zoals ze dat zeggen. Maar het hangt natuurlijk heel sterk af van het rendement wat Nederland boekt. En op zich, Nederland is geen wereldteam, vind ik. Maar Nederland is wel een van de 10, 12 beste teams. En als ik gisteren dan bijvoorbeeld Marokko zag, vannacht eigenlijk.
1: Ja, vannacht, ja.
2: Als ik Marokko zag en dan zie je dat Nederland daar misschien al tegen moet in de round of 32, dus bij de 16e finales. Nou, ja, dan maakt het borst maar nat. Dat je daar zelfs als groepswinnaar misschien tegen moet. Nee, Nederland kan gewoon winnen van Japan. Dat is helemaal geen onmogelijke opgave. Japan is de nummer 18 van de wereld. Goed, zeer gedisciplineerd. Ik denk dat zij gelijk gaan spelen overigens. Ik denk dat het 1-1 wordt.
1: Oké, nou dan roep jij hem dan ook maar gelijk, Leon.
0: Nederland wint gewoon, 2-1.
1: Oké, ja, ik had ook 1-1, maar dan zeg ik maar 1-0 voor Japan. Want we moeten allemaal wat anders zeggen, vind ik. Dat vind ik altijd wel aardig.
0: Ik wil 1-1 zeggen. Waar zijn de goede spitsen gebleven, joh? Brazilië heeft niet echt een goede spits. Nederland, heeft ook niet echt meer een hele goede spits.
1: Woutje Weghorst. Oh, sorry.
0: Maar ik vind het jammer dat al die landen.
2: Sky is in de kerk.
0: Zijn ze niet aan het uitsterven, die spitsen? Ik ben wel echt benieuwd. Nou, Australië had een hele goede, maar ik vind het een beetje aan het uitsterven in het WK, joh.
1: Nou, Haaland heeft nog niet gespeeld. Misschien dat het verschil maakt. Maar dat zullen we toch. En Lewandowski ging niet mee, want Polen heeft zich niet geplaatst. Dus dat zullen we ook wel even afwachten. Nog even één dingetje over iemand die er niet bij is, Rick. Wat vond jij van die advertentie waarin Joey Veerman voor een spijkerpak met karakter, met nadruk op karakter, reclame maakte als, laten we zeggen, stootje onder water naar Ronald Koeman?
2: Ik vond het schitterend, zoals Barry van Halen dat zou zeggen.

0: schitterend.
1: Ja, ik vond het mooi. Ik kan er wel. Ik kan het wel waarderen. Maar goed, er zijn ook mensen die het niet waarderen. Helemaal prima. Ik vond het wel humor.
0: Ja, ik denk meneer Koeman niet. Maar goed, die zit toch in Amerika. Die bemoeit zich met andere dingen. Goed, we gaan toch gewoon kijken. We blijven op optimistisch en we zien wel hoe ver we komen. Mannen, we spreken verder. Volgende keer. Dank.
1: Tot volgende week.
0: Joe, houdoe.
1: Houdoe.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Sexy Priest en Close to You. En zo dadelijk gaan we weer even terug in de tijd. En ons terugspoeljaar, dat is het jaar dat dit een wereldhit was.
1: Waar komen jullie toch vandaan?
2: Waar de smurfenhuisjes staan.
0: Ja, welk jaar was dat ook alweer? Mag je gratis voor gokken. Ietsje verder terug in de tijd nog, komen wij dit nummer tegen. Het stond op het album Rubber Soul van de Beatles uit 1965. En het ging stiekem over overspel. De Beatles, Norwegian Wood.

Norwegian Wood van de Beatles op Omroep Brabant. Ja, files hebben we dus niet, maar wel wegwerkzaamheden. Hoewel, ik ververs me even. Want het kan altijd zo zijn dat er ineens een file je scherm in springt. Maar dat is in dit geval niet zo. Maar er wordt aan de weg gewerkt op de A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Weert Noord. Dat gebeurt het hele weekend. Morgenochtend is dat allemaal klaar. En op de A2 naar Utrecht, daar is een probleem bij Zaltbommel. Want het wegdek is in slechte staat. En daarom is de oprit dicht richting Utrecht. Moet ook morgenochtend allemaal klaar zijn. A29 richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein. Wordt ook aan de weg gewerkt. Ook tot morgenochtend. En ook tot morgenochtend wordt er gewerkt. Aan de A59 richting Den Bosch tussen Zonzeel en Waspik gebeurt dat op dit moment. Christian Westerveld. Ja, en straks dus even terugblikken op het jaar. Ja, ik zal het maar zeggen, 1977. Muziek en nieuws uit die tijd. Nu eerst Spiller. Groove Jets.

0: If This Ain't Love. Van het Italiaanse gezelschap Spiller. Hoewel de zangstem heel erg very English is. Sophie Alice Baxter, die kennen we ook van Murder on the Dance Floor natuurlijk.
1: Even terugspoelen.
0: We gaan terugspoelen en dan komen we uit in het jaar 1977. Een jaar waarin er verschrikkelijk veel gebeurde. En ook heel veel nare dingen en heel veel bijzondere dingen ook. Maar er was ook veel goede muziek. Luister maar even mee. Hey.

0: kunst terugspoelen.
1: Ja, drie hele verschillende platen. Maar wel, iets hebben ze gemeen. Hits uit 1977 zijn het. Nummertje 1, Rod Stewart, You're in My Heart. Nummer 2, Young and in Love van de Internationals uit Den Haag trouwens. En So You Win Again van Hot Chocolate. Frans, wat zou jouw keuze zijn?
2: Ja, mijn keuze is duidelijk nummer 3, Hot Chocolate.
1: Nummer 3, Hot Chocolate, So You Win Again. Maar win je ook weer deze keer, Frans? Ja, dat
2: weet ik niet.
1: Hangt van het publiek af. Je mag vanaf nu gaan appen naar 06 573 28203. Ga jij ook voor nummer 3 of ga je voor nummer 1 of nummer 2? Je mag kiezen.

Nummertje 1, Rod Stewart. Nummer 2, The Internationals. En nummertje 3, Hot Chocolate. Het is aan jou. App naar 06-573-28203. En de winnaar komt on the radio. Donna Summer.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: met heel veel trots mogen we zeggen dat dit uit onze eigen provincie komt. Crash Up and You're Not Alone.
1: Even terugspoelen.
0: En je bent ook niet alleen als je even stemt op welke plaats je graag wil horen uit 1977. Want dat is al massaal gebeurd. En het kan nog als je snel bent.

0: Kun je terugspoelen.
1: Kun je nog stemmen via de app 06573-282-03, nummertje 1, 2 of 3. Wat hoofdpunten uit het nieuws in 1977. Het was het jaar dat de extreem linkse Rote Armee-fractie geregeld toeslaat. Reden daarvan ontvoeren en vermoorden West-Duitse werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer en RAF-terrorist herschiet bij zijn aanhouding in Utrecht twee agenten neer. In Oost-Brabant jaagt de gewelddadige Kempenbende ook veel schrik aan met diefstallen en berovingen. Die bende wordt in de jaren erna stukje bij beetje opgerold. Wat gebeurt er nog meer? Nou, heel wat boeiende films gaan in 77 in première. Zoals de eerste Star Wars film, A Bridge Too Far en ook... Nee, dat is deze niet. Potverdorie zeg. Nee, heb ik verkeerd gedaan. Nee. Welke was dat dan? Ja, dat was Saturday Night Fever, had je dan moeten horen. Nou, bij deze dan. Ander nieuws. In maart botst een Boeing 747 van de KLM op het vliegveld van Tenerife op een andere jumbojet van Pan Am. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit. Onder de slachtoffers zijn liefst 28 Brabanders. Een bosse stewardess mist haar vlucht en zo haar afspraak met de dood. De smurven van de Belgische eigenaar PO, tekenaar PO, worden een wereldwijde rage. En dat dankzij niemand minder dan...

0: als je al die talen en al die versies bij elkaar optelt, dan worden er 17 miljoen plaatjes van verkocht. De zomertijd gaat in 1977 voor het eerst in. Ook in België, Luxemburg en Frankrijk verzetten ze de klok. En jongens uit Molukkers kapen een trein in Drentse De Punt en in het naburige Bovensmilde ook nog een school. De gijzeling in de school loopt gelukkig goed af. De treinkaping helaas niet, want het leger moet uiteindelijk ingrijpen.
1: Dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling, ervaren wij als een nederlaag. Maar wij moesten het gebruiken om erger te voorkomen.
0: Zegt premier Joop den Uyl, terwijl je hoort hoe de trein uiteindelijk wordt weggereden. 1977 is sowieso een enerverend jaar voor Joop den Uyl. Zijn kabinet valt kort voor de verkiezingen over de grondpolitiek. En de verkiezingen leveren 10 zetels winst op voor den Uyls PvdA, die nu officieel dus niet meer bestaat. Maar een half jaar formeren later valt de PvdA toch nog buiten de boot. De nieuwe premier komt uit Gelderop. Dat wordt Dries van Acht van het CDA. In 1977 neemt de wereld ook afscheid van The King.
2: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
3: I remember Elvis Presley. And he won't ever set me free.
0: Een stukje tribute van Danny Mirror na het overlijden dus van Elvis Presley. De Egyptische president Sadat schrijft geschiedenis met zijn verrassingsbezoek aan Israël. Hij spreekt ook de Knesset toe. En er wordt ook nog iets nieuws uitgevonden. Een glasbak voor het recyclen van glas, want daarvoor deden we dat niet. De allereerste glasbak zou trouwens een jaar later in Den Bosch komen te staan.
4: Even terugspoelen.
0: Ja. Notaris Frans, zeg het maar. Wat is de winnaar geworden?
5: Ja, met ruime voorsprong nummertje 3.
0: Het is jouw invloed gewoon, hè?
5: Nou, ik denk dat de mensen hem allemaal heel mooi vinden.
0: Denk het ook wel.

0: and some nights.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
17: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
17: Voordeeluitjes.nl.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur, dus nog een uurtje. Met onder meer zo dadelijk de uitgebreide weersverwachting. De nieuwe tipplaat komt eraan. En natuurlijk de stuifmail met Frans. Heb je vragen over de natuur? Stel ze gewoon, hè. Kun je doen via de mail stuifmail@omroepbrabant.nl. Maar je kunt ze ook op de app zetten. 0657328203. En je krijgt altijd antwoord. 1 file op dit moment. Op de A2 kun je hem vinden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. Vertraging valt mee. Minuutje of 5. Zo dadelijk, en dat is wel nodig in deze tijden, een optimistisch geluid van Bruce Springsteen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: In Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
30: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
31: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
30: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
32: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
33: Dat is genieten.
34: Met Rousseau chocolade.
32: Kijk op rousseau.nl.
35: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: weekend. Christian Westerveld.
4: Christian,

0: Springsteen. En Better Days. En we horen regelmatig van de Bos de laatste tijd niet alleen in muzikale zin. Maar hij laat zich ook nog wel eens horen als er iets in het nieuws is over zijn vriend Donald Trump, die niet zijn vriend is. Die overigens vandaag wel 80 kaarsjes mag uitblazen.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Maar ik denk niet dat hij Bruce heeft uitgenodigd op zijn verjaardag. Dat terzijde, het is 11 minuten over 11 op deze zondag. En het is een beetje bewolkt hier en daar. Kan er nog een klein buitje voorkomen, maar verder ziet het er niet heel erg slecht uit. Ja, en als je van hitte bent, moet je zeker blijven luisteren, want zo dadelijk hoor je alles van onze vriend Johnny van Weerplaza. En hij vertelt over de warmte die eraan gaat komen. Niet nu, maar het volgende weekend. In het nieuws onder andere een explosie die afgelopen nacht veel schade heeft veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. Twee dagen eerder was het daar ook al raak bij een woning naast het huis. Er was veel schade, uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Dat was wel het geval bij een ongeluk dat gebeurd is in Udehout. Een scooterrijder is daar bij een ongeluk zwaar gewond geraakt. Reed met een vrouw op de scooter, verloor de macht over het stuur. Mogelijk kwam dat omdat ze moesten uitwijken voor een auto die van de andere kant kwam. En de bestuurder van deze auto die wordt gezocht door de politie. Ja, en dan heb ik het een klein uurtje geleden er met ons voetbalpaneltje al even over. Joey Veerman baarde wat opzien, want hij stond in een prachtige reclame voor kleren. En daar stond iets bij van kleren met karakter, even heel vrij vertaald. En dat was een verwijzing naar zijn karakter waar iets mee mis zou zijn, waardoor Ronald Koeman hem niet meenam naar het WK. Nou, Koeman zelf heeft er ook op gereageerd. Er werd naar gevraagd, namelijk in een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Japan. En hij zei, ik kan er wel om lachen. Dit is mooi voor hem. Waarschijnlijk heeft hij er ook nog wel wat centjes aan verdiend. Ja, en die wedstrijd van vanavond, Nederland tegen Japan, die begint onze tijd om 10 uur. En nee, ik ga niet meer vragen wat wij denken met z'n allen hoeveel het gaat worden, want daar word je niet optimistisch van. Maar ja, misschien kun je maar beter pessimistisch voor het toernooi zijn en dat het goede gevoel langzaamaan groeit, hè, tijdens het toernooi, denk ik dan maar. Tina Turner, met een hele mooie uit de jaren 80. What's love got to do with it?

Ja, Chaotic, ze zijn weer terug. 25 jaar na Star Maker, dat programma waarmee ze dus doorbraken. En toen dachten ze van, ja, dan wat die dames van K3 kunnen... daar kunnen wij dus ook gewoon weer bij elkaar komen. En succesvol zijn. Zo dadelijk gaan we het over het weer hebben. Nu eerst, even terug naar de 70e jaren. Julia Clerc, Sion Satin.

0: de tijd dat de man nog heel veel zwarte krulletjes had. Julien Clerc en Sion Chantin op Omroep Brabant. En zo werd het 11:57. Hoogste tijd om even te gaan horen van Johnny van Weerplaza wat er met het weer aan de hand is. Johnny, wat krijgen we vandaag?
1: Een mix van wolken en zon. Er zijn wat buitjes boven Nederland. De meeste zitten in het noorden en oosten van het land. En een enkel buitje weet Brabant te bereiken. Duurt maar heel kort. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar een heel kort buitje is dus vanochtend mogelijk.
0: Oké, zijn we daarop voorbereid? En de nieuwe week, hoe begint die?
1: Die begint eigenlijk met een dag als vandaag. Dus morgen ook, net als vandaag, ergens tussen de 18 en 20 graden als middagtemperatuur. Mix van wolken en zon en waarschijnlijk overal droog. Daarna gaat de temperatuur stapsgewijs omhoog. Dinsdag wordt het zo'n 23 graden. Dinsdagochtend een aantal buien, dinsdagmiddag zon. Woensdag gaan we al naar 4,25. En vanaf donderdag zit er 30 in de weersverwachting.
0: Ja, ik denk dat veel mensen het prima zouden vinden als we stoppen bij donderdag. Maar we willen toch weten hoe het verder gaat natuurlijk.
1: Ja, vrijdag, zaterdag temperaturen van 30 graden of nog wat meer. Veel zonneschijn, maar ook flinke stapelwolken die kunnen uitgroeien tot regen en onweersbuien. Dus zomerweer met onweersbuien. Drukkend warm. Een beetje dat weertype staat ons te wachten.
0: Oké. Ja, we bereiden ons er gewoon op voor.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Ja, ik ben er zelf niet zo van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook hier zijn weer fans van. Dus er zitten ook mensen nu thuis te kwispelen voor de radio van waar heb je het over? Kom op, heerlijk, lekker zomer.
1: Ja, nou ja, op zich een paar dagen 30 graden ben ik al voor. En een stevig onweersbui vinden wij meteorologen natuurlijk ook wel leuk. Dus mij heb je er niet mee. Maar nee, ik ken ook inderdaad mensen die zeggen, nou 25 is meer dan genoeg.
0: Ik wou zeggen, daar spreek je er met één van. Tot de volgende weer, hè.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Somewhere Only We Know. Keen op Omroep Brabant. En het is nu tijd voor even de kassa, want we gaan wat prijzen weggeven, Frans.
1: Ja, in ieder geval degene die de prijs gewonnen heeft op de stuifmeelprijsvraag.
0: Juist, want de vraag die stel je elke keer online.
1: Ja. Hè,
0: dus op zaterdag kun je een mooie vraag zien.
1: Precies.
0: Nou ja, een mooie vraag, in ieder geval soms een makkelijke, soms een moeilijke.
1: Moeilijke vraag.
0: Deze was moeilijk, hè, want er waren niet heel veel goede.
1: Weinig mensen die geantwoord hadden, ja. Maar goed, in ieder geval, de vraag ging erover van, ja, Nederland kent veel mezen. Mensen kennen de koolmees en de pimpelmees wel.
0: Ja.
1: Maar er is één mees bij die niet echt tot de echte mezen behoort.
0: Oké, die heet wel mees, maar het is er eigenlijk geen.
1: Ja, dus, precies. Ja. En dat antwoord was dan staartmees. En dat heeft omdat hij dus A, geen holtebroeder is en biologisch gezien niet bij de familie thuis hoort. Er was één iemand die vulde baardmees ook in. Maar dat klopt niet helemaal meer, want die baardmees hebben ze al een andere naam gegeven. Die heet baardman.
0: Oh.
1: Dus daarom is het ook al geen mees meer. Dus ja, die telde dan niet. Maar degene die staartmees had ingevuld met het verhaaltje erachter, wat ik net heb voorgelezen, ja, dat was Patricia Klaassen. En die heeft dus de prijs gewonnen.
0: Nou, van harte proficiat. Die heeft een heel mooi boek gewonnen.
1: Ja, een heel mooi boek gewonnen. Dicht en Brabant, noem maar op. Leuk.
0: Volgende week hebben we weer zo'n prijs. Hè. Dus kijk altijd even op die artikeltjes van Frans. Op zaterdag staat er ook al eentje online. En dan zie je dus ook een vraag staan.
1: Ja.
0: En dan kun je dus een prijs mee verdienen. En dan hoor je op zondag weer wat het antwoord was. En of jij toevallig degene was die die prijs had. Maar misschien moet je het iets makkelijker maken deze keer.
1: Het is wel een makkelijker ding.
0: Oké, zullen we dat maar eens doen. Ja. Goed, dat is de eerste prijs die eruit gaat. Maar deze is nog minstens zo belangrijk. Want welk diertje mag zich een week lang diertje van de week noemen, Frans?
1: Ja, dat is een heel mooi diertje, dus je zou het nooit in een prijsvraag stellen, want het is ook een lange naam.
0: Oh.
1: De gevorkte geelvlekkameel.
0: Nog een keer?
1: De gevorkte geelvlekkameel. Ja,
0: het is
1: geen kameel.
0: En het is ook nog geen kameel?
1: Nee, het is een kameelhalsvlieg.
0: Oh, het is een vlieg?
1: Het lijkt helemaal niet op een vlieg, maar ze hebben er ooit de naam vlieger bij verzonnen.
0: Nee, maar nog minder op een kameel.
1: Nou ja, de lange nek. De lange nek lijkt op een kameel, daarom heeft hij die naam gekregen.
0: Maar ook twee bulten dan op zijn rug, of niet?
1: Nee, dat heeft hij allemaal niet. Ja,
0: wie verzint dan zo'n naam, joh?
1: Ja, ik zou het ook niet weten.
0: Eerst bij een kameel denk je, want je denkt bij een lange nek, denk je aan een giraf, niet aan een kameel,
1: precies,
0: toch?
1: Ja, precies, inderdaad. Je had ook een giraf kunnen noemen, maar ik weet ook niet waarom dat ze dat zo gedaan hebben. Ik ben er niet achter gekomen, ik heb het opgezocht, maar ik kon het niet vinden.
0: Het is jouw schuld niet, welkom.
1: Nee, nou ja, sowieso niet, want ik bedoel, die naam is al heel lang bekend. Ja, de kameelhalsvliegen, die zijn er wel een stel in Nederland, maar deze, ja, hoe heet dat, deze gevorkte geelvlekkameel is wel een hele mooie. En het leuke is dat niet alleen, zeg maar, Piet Verhoeven ontdekte, maar ook, zeg maar, Evelien, ik denk het kleinkind van opa Piet, heeft hier aan meegewerkt. En dat is natuurlijk echt leuk. Maar als je ook naar het beestje kijkt, zijn heel duidelijk geen echte vliegen. Want ze hebben ook vier vleugels en behoren tot de gevleugelde insecten. En aanverwanten zijn ook weer hele bijzondere, ja, bijna prehistorische dieren. Bijvoorbeeld de mierenleeuw. Dat is ook zo'n heel vreemd wezen die, zeg maar, over aarde rondvliegt. En wat je kent zo vast en zeker wel, de gaasvliegjes.
0: Ja.
1: Die horen er ook bij. Dus het zijn echt
0: gaasvliegjes.
1: Ja, dat zijn van die hele vreemde beestjes die ons land, zeg maar, ook bezetten. Maar die zeg maar, kameelhalsvliegen, ja, dat zijn dus echt mooie soorten. Je komt ze niet zo vaak tegen. De meest voorkomende is de zwartvlek kameelhalsvlieg. Dat is de meest voorkomende. Maar ik vind deze, zeg maar, kameelhalsvlieg die Piet en Evelien hebben gezien, vind ik ook erg mooi.
0: En kijk even op de website in het artikeltje van de stuifmeel, dan zie je dus hoe die er echt uitziet, deze nog één keer?
1: Gevorkte kameelhalsvlieg, maar officieel gevorkte geelvlekkameel.
0: Weer wat geleerd. En hij is dus het diertje van de week. Van harte proficiat. De files, nou, file, het is er maar eentje eigenlijk. Die staat op de A2. Het is wel een steeds langere richting Utrecht, tussen Geldermals en Everdingen. Heeft met wegwerkzaamheden te maken. De rechterstrook is daar dicht, want er was het een en ander mis met het wegdek. Dus daar zijn ze aan het werk. Rechterrijstrook is dus afgesloten richting Utrecht. Er staat op dit moment een file. En die kost je ongeveer 20 minuten. Ik noem nog even wat wegwerkzaamheden op dit moment. De A2 naar Eindhoven. Voor Weert Noord is de weg dicht tot morgen vroeg vanwege die werkzaamheden. A29 is het ook aan de gang richting Rotterdam voor Hellegatsplein. Dan is de oprit dicht op de A4 richting Rotterdam bij Dinteloord. Daar zijn ze met bergingswerkzaamheden bezig. En op de A59 zijn ze ook aan het klussen en kun je tot morgenochtend niet gebruik maken van de A59 richting Den Bosch op het stukje tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Zo dadelijk hoor je Frans uitgebreid met de stuifmeel. Vragen en antwoorden. Nu eerst de man die ooit de stem van Frankie Goes to Hollywood was, Holly Johnson.

0: toch wel de zomerhit, denk ik. Justin de Wild, cheerio op Omroep Brabant. En dan gaan wij ons weer even op de natuur concentreren. En de natuur, dat kunnen we heel breed nemen, Frans. Want eigenlijk, af en toe krijg je ook gewoon foto's van mensen die gewoon in hun eigen huis een raar diertje tegenkomen. Ja. Denken, wat is daar nou weer?
1: Ja, precies,
0: Of gewoon als ze aan het wandelen zijn. Nou ja, overal kun je inspiratie uitkrijgen.
1: Absoluut, ja.
0: En je kunt alles aan Frans vragen. Ja, je kunt ook aan ChatGPT vragen, maar die weet het niet altijd goed. Die zegt af en toe maar wat.
1: Ja, precies. Dat is het af en toe krijgen. Mensen sturen mij dan op, ik heb iets gevonden. Ja, nou, toevallig geen voorbeeld, maar... En dan zeg je, ja, maar is dat helemaal niet? Ja, maar ChatGPT...
0: Ja, die zeggen dat, ja, precies.
1: Nee, maar dat klopt niet helemaal. Dan stuur ik ook een foto mee waar ik zeg maar in de voorraad heb. Dus dat is altijd makkelijk.
0: Ah, dat is handig. Dus.
1: Maar over een huis, ja, inderdaad. Debbie van der Linden die schreef mij dat ze een eng insect bij het raam had gezien met een lange angel.
0: Oh.
1: En allereerst is dat insect helemaal niet eng. En ten tweede heeft hij geen lange angel, maar zie je twee staartdraden. Maar wel lange.
0: Ja.
1: En dan hebben we hier te doen met haften of eendagsvliegen. En dit is wel een hele mooie, want dit is een vierlijn eendagsvliegen. Dan komt dat er vier lijntjes op. Op zijn, zeg maar, hoe heet dat, vleugels zitten.
0: Ja.
1: En dat is wel grappig, want we hebben 64 soorten eendagsvliegen. En laat nou toevallig die bij Debbie binnenvliegen een nieuwe zijn. Want
0: een nieuwe?
1: Die is recent gearriveerd. Recent, dan in 2005 is hij voor het eerst binnengekomen. Maar dat duurt heel lang voordat er meerdere binnenkomen. Ja, een eendagsvlieg, ja, wat je ziet is ook iets heel moois. Want je ziet één dag zo'n vlieg,
0: ja,
1: en dan is je dood. Want die leven maar eigenlijk 24 uur. En in die 24 uur eten ze niet. Het enige wat we doen is paren en zorgen voor nakomelingen. En dan, ja, dan is de volgende stap is dan doodgaan. Dus die hebben echt een heel kort leven. 24 uur halen ze net. En wat het mooie is, en Debbie heeft er precies op de goede tijd de foto genomen. Want de piek van deze vierlijn eendagsvlieg, die is zeg maar in juni en juli.
0: Oh,
1: dus
0: kijk.
1: Dat is heel grappig dat ze iets bijzonders heeft gezien. En ze moeten er echt niet meer bang voor.
0: Nee, ze moeten niet bang. Bovendien, hij is toch met een dag dood. Dus
1: ja, precies. Ja, hij heeft gewoon staartveren. Staartangels. Of geen angels, maar staart die in twee vormen uitbeeld. Dan zag Toke de Vries, die had een vlinder in huis. Ja. De foto was niet helemaal duidelijk, dus ik moest nog heel goed kijken. Want een beetje vraag, maar ja, dat kan bij deze soort. Want huismoeders, zo heet deze vlinder, dat is een nachtvlinder, die heet huismoeder.
0: Huismoeders? Oh, ja, oké. Okay, ja.
1: Ja, die is huismoeder. En het is een vlinder waar ik nog even een check deed bij OBS. Want ik denk, ja, ik vond hem een beetje lastig zeg maar, te ontdekken, omdat de foto wat slechter was genomen. Maar die vliegen in de zomermaanden ramen binnen of open deuren binnen, want ze houden van huizen. Dan gaan ze schuilen achter gordijnen of op donkere plekken, want daar zijn ze veiliger als buitenshuis. En daarom hebben ze de naam huismoeder
0: gekregen. Oké, op die manier. Ja.
1: In het Latijns betekent het eigenlijk iets anders. Hebben er twee woorden voor, noctua pronuba. En noctua betekent nacht of uil.
0: Ja.
1: En pronuba betekent bruidsmeisje. Dus er zit ook iets van huis in.
0: Oké.
1: Maar het zijn wel prachtig, die vlinders uitzien. Ik heb er ook een vlinder of een foto gezet van de vlinder met zo'n vlodige uitgeklapte vier vleugels.
0: Okay.
1: En dan zie je een mooi oranje onderkleur. Ja, dan is er weer een nieuwe soort langzaam ons land binnengekomen. Hadden we net al die vierlijns één dag vliegt. Maar we hebben hier weer zo'n prachtig scrabbelwoord. Baardpoot springspin.
0: Een baardpoot springspin. En dit is wel een spin.
1: Dit is wel een springspin.
0: En ook een springspin.
1: Ja, ja, het is een springspin. Dus er eentje die geen web bouwt. En je kunt het heel mooi herkennen. Want op de foto van Petra Nouwen kun je het ook heel goed zien. Want de achterste poten, die hebben een hele dikke beharing.
0: Ja.
1: En dat hebben ze dan baardpoot genoemd. Hè? Oh. Een poot met een baard.
0: Oh, een paard met een baard.
1: Er zijn supersnelle dieren, springspinnen. Hebben hele grote ogen. En de meest voorkomende, die heb ik ook op de foto gezet. Sommige mensen zullen me een klein beetje van schrikken, want hij is gigantisch uitvergroot. en heeft een vlieg te pakken. Is onze huiszebraspin.
0: Okay,
1: ja. Die heeft dus een beetje de zebra kleurtjes op zitten. En die heeft een vlieg te pakken. Maar dan zie je dat die grote ogen zie je. Want daarom heb ik hem wat dichterbij genomen, die foto. Ja, het zijn hele mooie spinnetjes die vooral met mooi weer op picknicktafels zitten. Op je tuintafel. En als je ziet, met je vinger naar wijst, dan zie je hoe vrug die beesten weg kunnen springen. Of in ieder geval ook hard kunnen rennen.
0: En ze springen de andere kant op, hè, voor ons.
1: Ja, ze gaan niet naar de mens toe. Nee. Maar ik heb ook een heel leuk filmpje erbij gezet. Daar moeten we even een link aan klikken. Dan kunnen ze iets meer zien over die baardpoot springspin. Dan had Henk Esman, ja, die had iets heel typisch. Die zag wat nachtvlinders op zijn klimop. En ja, welke nachtvlinder is dat? De klimop bladrollers die erop zaten.
0: Oké, okay, ja.
1: En het is niet de vlinder zelf, hè, dus die mago, waarom die bladrollers een naam hebben gekregen. Maar het is vooral zeg maar de rupsen, die rollen zich in een soort web, waardoor dat ze lekker veilig de bladeren en de jonge stengels kunnen eten van klimop. Hele mooie diertjes zijn het eigenlijk, die blad, klimop bladrollers. Je moet er maar eens een keer naar gaan kijken. En als je klimop hebt, dan kun je dat een keer naspeuren. Dan kom je ze wel een keer tegen. En dat is wel grappig om dat een keer dan mee te maken in je eigen tuin, zo'n prachtig diertje te zien. Dan komt er een vraag. Eigenlijk is het een tweetal. En het grappige is, er kwam er net nog eentje bij.
0: Oh, er kwam een vraag, van, even kijken, van Ricky.
1: Van Ricky kwam erbij, ja.
0: Ja, want die vroeg, die heeft iets gezien en die heeft iets in de tuin zitten op de plaatjes. En die vraagt aan jou wat het is voor een beestje.
1: Ja, precies. En zij heeft dan de andere twee mensen, dus Steven van Pelt en Auke van Veen.
0: Ja.
1: Die hebben dus het mannetje gefotografeerd.
0: Ja.
1: Want het mannetje, dat heet dan het mannetje van de lang... Het zijn langspriet.
0: Langsprietmotten. Het gaat over de langsprietmotten.
1: Ja, langsprietmotten, ja, precies. Ja. En deze heet dan geelband langsprietmot.
0: Okay.
1: En dan kun je ook zien, want er zit een gele band over.
0: Ik zie hem, ja.
1: En de mannetjes hebben hele lange, voelsprieten. Ook heel, die zijn langer dan hun eigen lichaampje is.
0: Zo,
1: en de vrouwtjes, daar heb ik een foto van de vrouwtje bijgeplakt. Die zijn heel kort. En dat vrouwtje, dat heeft Ricky dan weer gezien.
0: Okay.
1: Dus de andere twee hebben dus de mannetjes gezien. En Ricky, die net binnenkomt, die vraagt, die heeft het vrouwtje waargenomen.
0: Het vrouwtje van de langspriet.
1: Langspriet.
0: Geelband.
1: Nee, de geelband langspriet.
0: Ja, ik hou daarmee op.
1: Geelband langsprietmot is... Nou, de gele band, zie je, het is een langsprietmot. Dus de geelband langsprietmot is dan het woord wat je moet hebben. Maar Ricky weet dan nu meteen ook haar antwoord.
0: Het vrouwtje heb je dus.
1: Het vrouwtje heeft zij gezien.
0: Juist.
1: Nou, dan eentje met een kortere naam, maar ook wel een prachtig beest weer. Een vijverloper. Sandra Gijs, die zag echt een diertje bij haar in de achtertuin lopen. En ze dachten zelf aan een vijverloper. Nou, dat klopt helemaal. Het is een vijverloper. Het zijn, zeg maar, diertjes uit de wansenfamilie.
0: Ja.
1: En wansen, ja, dat zijn snavelinsecten. Die hebben dus ook een zuigsnuit, oftewel een snavel.
0: Ja.
1: En daarmee, zijn er echt rovers, zuigen ze hun prooi leeg.
0: Oba.
1: Dat zijn die dieren doen. En deze vijverloper, ja, die loopt dan over het vijver, over de vijver heen, dat kan hij dan. En dan zit
0: doet hij dat met luchtbelletjes onder zijn poten dan?
1: Ja, precies. Zit een luchtbelletje, loopt hij overheen.
0: Ja.
1: En dan kan hij zeg maar in een schuilplaatsje gaan zitten. En dan op een gegeven moment probeert hij een beetje wat toevallig in de buurt komt te pakken. En dan zuigt hij hem helemaal leeg. Er is nog een andere zeg maar wans die daarbij vaak te zien is. En op foto's kun je vaak niet zien wat het verschil is. Het verschil is een heleboel centimeters. Want die vijverloper die wordt 1,5 centimeter. En die staafwans, daar wil ik het over hebben. Die wordt 4 centimeter. Het verschil is ook dat die staafwans, die zit echt in het water. En daarom moet hij iets anders hebben dan die vijverloop. Want die loopt gewoon op het water.
0: Die loopt er gewoon overheen.
1: En kan hij gewoon zeg maar de zuurstof inademen die hangt.
0: Ja.
1: Maar die staafwans, die heeft dus een dan denken mensen dat het vaak een angel is, maar het is dus een adembuis. Die moet dus regelmatig naar boven te gaan. En op de oppervlakte moet hij zijn buis naar boven te steken.
0: Oh,
1: om zo op adem te halen.
0: Een periscoop eigenlijk, maar niet om te kijken, maar om even adem te halen. Ja, zo'n luchtpijpje.
1: Ja. Ja, dat is echt grappig dat hij dat ook inderdaad heeft.
0: Ja.
1: En dan kun je het verschil zien. Maar ik zei wel, foto's altijd lastig te zien. Maar als je ze in werkelijkheid ziet, dan is het een verschil van 3 centimeter. Dat is best wel heel veel. Dan zag Marian Keizer, die zag een insect binnenkomen. En die dacht, wat is het nou voor een raar diertje? Dat blijkt de heldenbok te zijn. En de heldenbok, er is weer zo eentje, is geen huisboktor. Dus dat beest doet niks aan huis. Dat doet de huisboktor wel. Daar heb ik natuurlijk een foto van neergezet. Maar deze is per ongeluk tegenkomen. Er zijn in ons land totaal zo'n 130 waarnemingen gedaan over deze soort. Maar hij is niet inheems. En komt eigenlijk in ons land niet voor. Heldenbok, oftewel grote eikenbok. Ja, en waarom is hij er dan toch? Omdat vaak zeg maar, exemplaren meekomen die per ongeluk met geïmporteerd hout of brandhout uit Zuid- of Oost-Europa. Of het zijn ontsnapte exemplaren uit privécollecties. Dat komt ook wel eens voor. En dan heb je zoiets van, dan kan dat beestje zomaar toevallig binnenkomen. Nou, Karin Krijger den Heijer zag twee bijzondere beestjes. Eén is een nachtvlinder. En die ga ik even kort noemen, want die heb ik al eerder een keer benoemd.
0: Als ja, jouw plaat moet nog gedraaid worden, ja, precies, Frans. Want we komen in de moeilijkheden
1: al. Ja? En de laatste is een heel bijzonder. Dat moet je echt nog een keer nalezen vandaag in Stuifmeel. Dat is de goudgestreepte schildpadkever. Okay. Daar gaan we verder niet over hebben, want anders komen we te laat met de plaat. Maar het is echt een hele mooie. Je moet echt maar gauw eens lezen op, zeg maar, Stuifmeel. Want dan zie je hoe prachtig dat diertje eruit ziet. Dan hebben we nog de foto van. Ja. Dat is een foto van Bert Goossens. En dat is de hazelnootboorder. We hebben vandaag allemaal scrabble.
0: Zo, ja, inderdaad.
1: En dan gaan we lekker naar buiten toe.
0: Zo.
1: Maar dan gaan we de nacht naar buiten toe.
0: Ja.
1: Zondag 21 juni kun je om 4:15 s'nachts deelnemen aan de midzomernachtbeleving in Uden. Gauw je eigen aanmelden, want anders ben je misschien te laat.
0: En dat kun je doen in het artikeltje over de Stuifmeel. En het artikel, even kijken wat je hebt, wat staat er boven deze keer, dat je hem kunt vinden. Marjan fotografeerde kever die al jaren niet meer in Brabant te zien was. Dat precies. Artikeltje moet je dan even kijken. Zullen we gewoon even naar jouw muzikale keuze gaan?
1: Ja, ik heb een band gevonden die ik helemaal leuk vond. Eigenlijk zijn het Australiërs. Nou, die hebben het al helemaal plezier omdat ze ook een keer gewonnen hebben.
0: Ja, van Turkije inderdaad. Ja.
1: Het heet de Dharma Chain, maar ze wonen eigenlijk in Berlijn. En het is een groep die zich bezighoudt met allerlei hypnotiserende muziek. Met een prachtig gitaarspel, maar ook soms een rauw spel.
0: Oké, okay, en wat krijgen we nu?
1: Wat krijgen we nu te horen? His Head.
0: Oké, okay, en wordt dat rauw of wordt het...
1: Het wordt heel mooi.
0: Het wordt heel mooi.
2: Frans Wandelplaat.

0: Head. Dharma Chain op Omroep Brabant. En ja, het is er weer tijd voor, dames en heren.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, de fluiter van dienst is niet Stef.
2: Nee,
0: dat is Ronnie.
2: Ja. En die is niet zo best in fluit, hoor.
0: Nee, echt niet?
2: Nee, ja, de zuigend fluiten ben ik, hè.
0: Zuigend fluiten.
2: Ik kan niet uitblazen, lukt niet. Ik moet naar binnen gaan, zou ik maar zeggen.
0: Oké. Nou ja,
2: maar geen idee,
0: doe gewoon je best.
2: Eerste liedje,
0: ja, het eerste liedje van zo dadelijk. Als je wil weten welk liedje dat is, moet je even goed luisteren. Want Ronnie fluit hem. Ik ga even stil te maken.
2: Ja. Ja, ja, mijn lip een beetje nat maken.
0: Ja.
2: Begin, hè?
0: Ja.
2: Ongeveer zoiets.
0: Oké.
2: Okay. Kun je er iets van maken of niet?
0: Ja, de Polonaise Hollandaise. Ik hoor hem duidelijk, hoor. Nou, ja, bijna, zoiets dus, ja.
2: Net niet.
0: Als je denkt wat het wel is, als je denkt te weten wat het wel is, dan app dat even naar 0657328203. Wat ga je verder nog doen, Ronnie?
2: Nou ja, de vaste ingrediënten. Ik ga op wereldreis. Ik heb uiteraard een liedje van de Bee Gees. Ik heb een country knaller. Ik heb het top 900 team. Dus gewoon de vaste ingrediënten van Stef Special. Dus het wordt een leuke middag.
0: Het wordt een leuke middag. En als het ook nog eens een leuke avond wil worden vanaf 10 uur.
2: Ja, duiken we straks ook nog even in natuurlijk. In het voetbal, natuurlijk.
0: Ja, durf jij een voorspelling te roepen?
2: Ik had geloof ik 2-0 ingevuld.
0: Oké.
2: Voor Nederland.
0: Voor Nederland, ja. Ben je van de weinig, hoor.
2: Ben ik optimistisch dan?
0: Ja, dat is, ja, ja,
2: hij doet het ook niet best, zag ik trouwens in de pool.
0: Nee, ik ook niet.
2: Ja, en jij bent de voetbalkenner, Christian.
0: Ja, dat zeggen ze dan.
2: Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, maar ik dacht, welke wedstrijd was dat nou gisteravond? Er stond de hele tijd 1-0 voor Zwitserland. Ja. Ik had dus 1-0 in twee pools, hè. Alle twee had ik 1-0. Wat was het, de vijfde minuut van de blessuretijd? Maar Qatar gelijk, die verzint het.
2: Maar je kunt ook gewoon te veel kennis in huis hebben, hè?
0: Dat blijkt. Goed, om 10 uur vanavond, dan is Nederland tegen Japan. Sterkte voor iedereen. En misschien wordt het wel een fantastische wedstrijd. Je weet het maar nooit natuurlijk, hè. Heel veel plezier zo dadelijk met Ronnie. En wat mij betreft tot volgende week weer.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
10: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue. Avenue.
15: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Short. Jelle,
0: dankjewel. En dan eens even kijken. Ja, er staan geen files in onze provincie. Wel wat wegwerkzaamheden her en der. Onder meer op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatplein. Daar is de weg dicht. Dat gaat door tot morgenochtend 5 uur. En dat tijdstip geldt ook voor de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Daar zijn wat wegwerkzaamheden. En ook daar is de weg op dit moment helemaal dicht. Ja, onze Stefke is op vakantie. Maar uiteraard is er gewoon een Stef special. Ik ga je vermaken tot 4 uur met zometeen dat liedje dat ik net nog bij Christian floot. Moet ik nog een klein stukje proberen? Ja, luister goed, hè? Zoiets. Enig idee welk liedje? Nou, je hoort het zo.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
23: Voordeelhaartjes.nl.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
29: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
30: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
29: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
30: Koppens biedt veel meer.
29: Kom langs in Volkel.
30: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Stef Special, Ronnie Balk.
33: Hey, weet je wie er achter de knoppen zit?

0: lekker terug naar de 70s. Ray Parker Jr. samen met Radio. Wat een mooie combinatie. Hè? Jack and Jill.
1: Def Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Met Ronnie Balk.
0: Het is bijna 11:15. Goedemiddag, zondagmiddag. En dan weet je, dan is het de tijd voor het Def Special. Vandaag overigens zonder Def zelf, want die is lekker op vakantie. Dus ik mag je vermaken tot 4:00. En dat ga ik met heel veel plezier doen, dat weet ik zeker. Daarna natuurlijk 2 uur lang van Brabantse bodem met onze Hubert. En ja, ik zie je denken aan de andere kant. Misschien een beetje door je haar krabben en denken van, nou, wat ga ik eigenlijk allemaal doen vanmiddag? En wat gaat allemaal draaien? Nou ja, kort maar krachtig. Ik ga heel veel doen en ik ga ook heel veel draaien. En zo af en toe heb ik jou even nodig. Dus leuk als je erbij blijft, ook in de app, hè, op 06-573-28203. Nu nog maar vooral even genieten van een paar goede liedjes achter elkaar. Dat is altijd welkom, denk ik zo. Ik heb straks Aerosmith voor je. Met een heerlijke, maar dan ook werkelijk echt een heerlijke top 900 knaller op de radio. Hier in Def Special. En nu eerst een dame die pas 20 jaar oud is. In september ergens, dan wordt ze volwassen, 21. En dankzij TikTok is het een hele grote geworden in de muziekwereld. Want ja, bekend worden dankzij TikTok, hè, dat kan tegenwoordig allemaal. Die dame hoor je nu eerst.
4: Oké. Hey, goedemiddag, Ronnie.
5: Hey, goedemiddag.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep.
4: Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.

Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Daarvoor Aerosmith met Pink en Shanna Spyro. En Material Girl, een dame die pas 20 jaar oud is. Ik zei al in september, 25 september, ik heb het even opgezocht. Dan is ze volwassen, dan wordt ze 21 jaar. Begon ooit op 10-jarige leeftijd met het schrijven van liedjes. Beetje geïnspireerd door grote artiesten als onder meer Frank Sinatra en Etta James. En het grappige is, ze is niet alleen maar zangeres en songwriter, maar ze is ook nog een beetje kledingontwerper tussendoor. Ik denk dat haar focus toch een beetje ligt op het zingen, voor mijn gevoel. Ze deelde wat muziekvideo's op TikTok en begon wat singles uit te brengen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. En vorig jaar was daar in één keer de grote hit Die on This Hill. Ja, en dit is dus nieuw materiaal van deze Shanna Spyro. Material Girl, zo heet de nieuwe single zojuist hier zo in Stef Special op zondagmiddag zonder Stefke, want die heeft lekker vakantie. Maar wel met de dingen die ertoe doen. Zeker vanavond natuurlijk. Vanavond is de wedstrijd Oranje tegen Japan in Dallas op het WK voetbal. Om 10 uur in de avond is dat. En dat is natuurlijk de eerste wedstrijd voor Oranje op het WK. En het is, lijkt mij, als je daar in dat veld staat of er omheen actief bent, en eigenlijk voor mijzelf ook en voor jou ook, wel lekker als je daar gewoon meteen volle bak de punten kunt pakken tegen Japan. Nou heb ik persoonlijk geen reet verstand van voetbal. Ik heb ook de Omroep Brabant voetbalpool met mijn ogen dicht ingevuld. Is ook te zien trouwens. Ik sta op plek 73. Volgens mij doen er 76 mensen mee, dus ik sta er niet zo heel best voor. Nou, gelukkig is daar ChatGPT voor wat wijsheid. Alhoewel die af en toe ook klinkklare onzin kan spugen, dus geen idee wat eruit is gekomen. Ik heb gewoon maar eens even gevraagd zojuist. Kom met wat zinnige opmerkingen en kansen als het gaat om de wedstrijd van Nederland tegen Japan. En dat op basis van je kennis uit het verleden. Nou, druk ik even op enter en dan komt er, als het goed is, een antwoord. Dat hoop ik althans. Een zinnige antwoord. Geen idee, hè? Even kijken. Oh ja. Nederland won 2 en speelde 1 keer gelijk in 3 eerdere ontmoetingen met Japan. Dat is wat de ChatGPT zegt. Japan is de laatste jaren uitgegroeid tot een serieuze wereldtop-subtopper en boekte recent aansprekende resultaten tegen sterke landen. Nou, de ploeg is tactisch, zeer gedisciplineerd en gevaarlijk in de omschakeling. Al dus ChatGPT, hè, voetbalanalist. En veel analisten verwachten een gesloten wedstrijd met weinig doelpunten. Mijn voorspelling, ChatGPT doet ook een voorspelling, Nederland-Japan 2-1. Ik verwacht 55% kans op winst voor Nederland, 25% kans op gelijkspel en 20% kans op winst voor Japan, is wat de ChatGPT te melden heeft. Nou is het best laat, hè, voor een zondagavond. Vanavond om 10 uur. Voordat het afgelopen is, dan zitten we al zo'n beetje tegen 12. Misschien moet je ook wel werken morgen, dat zou zomaar kunnen. Nou, een kleine check even. Daarvoor kun je de app gebruiken. Dat vind ik gewoon leuk, een kleine peiling. Ga je ervoor opblijven vanavond en dus die wedstrijd helemaal kijken? Dan even een duimpje omhoog en denk je, nee hoor, ik ga lekker pitten en ik hoor het morgen wel. Dan een duimpje omlaag. En als je gaat kijken, laat dan ook nog eventjes weten waar je dat doet. Is dat gewoon thuis? Misschien wel in de huiskamer? Of lekker in je bed, hè, tv aan op je slaapkamer? Of ga je ergens anders kijken? Gewoon leuk om te horen. Nou, ga je opblijven en dus de wedstrijd kijken vanavond? Duimpje omhoog. En ga je lekker pitten en hoor je het morgen wel? Duimpje omlaag. Naar 06-573-28203. Ga ik zo meteen de balans eens eventjes opmaken. Eerst nog even wat fijne muziek uit de 80's. Billy Joel, hier is

Billy Joel uit de jaren 80 en Uptown Girl. Even checken of er files staan in onze provincie. Voor het geval je in de auto zit en denkt, kan ik nog wat raars tegenkomen onderweg? Het antwoord daarop is nee. Geen vertragingen, dus overal gewoon lekker doorrijden. Nou, qua weer, op de meeste plaatsen is het droog. En hier en daar kon de zon zich ook zeker even laten zien. Temperatuur komt uit ergens tussen de 17 en 19 graden. En de komende nacht is het te droog en koelt het af na ongeveer een graad of 10. Nou, ben je op dat gebied ook weer volledig bij. Ja, kleine peilingen ben ik mee bezig in het kader van ja, natuurlijk de wedstrijd vanavond. De eerste wedstrijd op het WK van Oranje. De vraag is, ga jij ervoor opblijven? Want hij is natuurlijk om 10 uur vanavond. En eer je dan naar bed kunt, is het een uurtje of 12. Ga je ervoor opblijven en de wedstrijd dus helemaal kijken? Dan even een duimpje omhoog sturen. En denk je, nee mam, ik ga lekker pitten en ik hoor het morgen wel. Duimpje omlaag. 06-573-28203. En als je dan gaat kijken, laat dan even weten waar je dat doet. Of je gewoon misschien in de slaapkamer naar tv aan het turen bent. Of in je huiskamer. Of misschien zit je wel ergens in een kroeg, hè? Vind ik leuk. 06-573-28203. Laat het even horen. Zometeen heb ik een mooie 90, maar eerst naar Fleming en automatisch.

0: lang zaten we nog een weekend lang in de 90s. Nou, dit komt uit dat decennium. Luther Vandross en Mariah Carey. Een stel dat een liedje kopieerde. Natuurlijk van Diana Ross en Lionel Richie uit de jaren 80. En ontzettend mee scoorde in die 90s. Wat een momentje van romantiek, hè? Was het dan echt zo'n grote hit, vraag je je misschien af. Nou ja, hij kwam op nummer 4 in 1994. Dan kun je toch best wel spreken van een grote hit volgens mij in de 90s. Endless Love, dus Luther Vandross en Mariah Carey. Andere realiteit, het voetbal. Want vanavond is de eerste wedstrijd op het WK voetbal van Oranje. Om 10:00 vanavond staat op het programma Nederland tegen Japan. Dat zal allemaal plaatsvinden in Dallas. Ik zag dat er al een hoop mensen die kant uitgaan op social media. Een hoop bobo's ook, die, zal ik maar zeggen, in business class die kant op worden gevlogen. Dus ja, ze zijn er allemaal bij. De mensen die erbij horen te zijn. En hopelijk ook mensen die het voetbal gewoon een warm hart toedragen. En misschien ben jij dat ook wel. Alleen ben je gewoon lekker in onze provincie. Ik dacht, ja, even een kleine check. Omdat het best laat is vanavond. 10:00. Ga je ervoor opblijven en de wedstrijd helemaal kijken. Duimpje omhoog. En zeg je, nee hoor, ik ga lekker pitten. En ik hoor het morgen wel. Duimpje omlaag. En als je dan gaat kijken, laat het even weten waar je dat doet. Of je dat thuis doet. In het bed misschien wel. De huiskamer. Of ga je ergens anders kijken. In een kroeg. Nou, even een kleine bloemlezing. Aantal mensen die hebben gereageerd. Ja, ik kan ze niet allemaal voorlezen, sorry. Maar balans maak ik zometeen overigens wel op. Dus appen is nu niet meer mogelijk. Bertje, die kijkt lekker thuis op de bank. Vertrouwd, hè. En dan weet je ook dat je een goede stoel onder je kont hebt. Jos, die zegt lekker in het oranje, ook op de bank. Met een pilsje erbij, dus duimpje omhoog. Patrick, die gaat niet kijken. Hij zegt, ik zou wel willen, maar ik moet er om 5:00 uit morgenochtend. Ja, dan begrijp ik je keuze ook wel. Corine, die kijkt ook gewoon lekker in de huiskamer. Janne zegt, ja, tot 12:00 zal ik het denk ik nog wel redden. Maar als het niet erg spannend is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat mijn ogen dichtvallen. Ja, dat heb ik dus ook. Hè. Ik ben er zo gevoelig voor. Even niet boeien, dan hoppakee, oogjes dicht. Maar vooralsnog, duimpje omhoog van Janne. Marcel, die gaat niet kijken. John, duimpje omhoog. Wij kijken gezellig in onze stramkroeg De Graanbeurs in Feyenaard. En morgen lekker vrijgenomen. Het wordt overigens 3-1 voor ons Oranje, zegt hij. Waarvan akte. Maaike, die kijkt vanaf de stoel. En als het tegenvalt, kijk ik naar rust vanuit bed. En dan val ik gewoon lekker automatisch in slaap. En Paul, tot slot, die zegt, ja, wij gaan vanavond kijken. Ik zelf geef helemaal niks om voetbal, maar onze zoon van 14 wel. Dus voor een keertje mag hij wat langer opblijven. Misschien wel de enige wedstrijd die we uiteindelijk kunnen kijken. Nou ja, dankjewel allemaal voor jullie appjes. Dit is een kleine bloemlezing van de mensen die hebben gereageerd. Als we dat balans dan opmaken. Is het dan zo dat de meerderheid ervoor op gaat blijven en de wedstrijd helemaal gaat kijken? Ja of nee? Het antwoord daarop is jazeker. 29% die gaat lekker pitten en die ziet het morgen allemaal wel. En 71% van jullie die een appje heeft gestuurd, die gaat er vanavond gewoon langer op blijven. En lekker naar de wedstrijd kijken, Oranje tegen Japan. Nou, ik hoop dat het een mooie uitslag gaat worden en dat je vanavond een mooie avond tegemoet gaat. Dankjewel allemaal voor jullie input. Kijk, daar hebben wij nou eens wat aan. Daar kunnen we wat mee.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel.

0: lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

Paul Weller was de zanger van deze heerlijke jaren 80 band. Dat was overigens wel de bekendste die je net hoorde, Shout to the Top. Maar niet de grootste hit. Nee. Ze hadden er drie. De grootste was Have You Ever Had It Blue. En de kleinste My Ever Changing Moods. En deze hing er ergens tussenin. Maar ja, die hoor je het vaakst op de radio. Hè? Shout to the Top was dat. Zometeen na 1 uur gaan we gewoon door met de Stef Special. Zonder onze Stef, want die is lekker met vakantie. Maar wel met het Top 900 team. Dus we gaan straks weer een leuk liedje draaien. Althans, met jouw hulp uit de Top 900 van het afgelopen jaar. Dus daar heb ik je zometeen voor nodig. Na 1. Richting 1 met Coldplay. Dit is Magic.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef. Ja,
8: wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja,
8: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man.
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
12: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
13: Met Rousseau chocolade.
12: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
10: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: Voordeeluitjes.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
17: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
16: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
18: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 19:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Er zijn geen filemeldingen. Wel wordt er op een aantal plekken aan de weg gewerkt. Deze middag onder meer op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein zijn ze daaraan de weg bezig. Vandaar dat die ook dicht is. En dat geldt ook voor de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En kun je dus niet door. En dat gaat door tot morgenochtend. Even kijken. Uurtje of 5. Dus je bent gewaarschuwd. Nou, een zondagmiddag zoals een zondagmiddag hoort te zijn. Gewoon jezelf niet al te druk maken en genieten van lekkere muziek hier in Stef Special. Wat voor muziek dan misschien, denk je? Nou, deze bijvoorbeeld zo direct. Ja, Phil Collins en verder zometeen ook nog Desha met Austin.
21: De hete zomer, crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry, bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
29: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
30: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
31: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Silvermail. Er is nog plaats, dus boek hem snel op silvermail.nl.
30: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Stef Special. Ronnie.

0: Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik krijg bij dit liedje altijd een neiging om hiera te roepen. Geen idee waar het vandaan komt. Dasha en Austin en daarvoor Phil Collins.
1: Stef Special op Omroep Brabant. Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Met Ronnie Balk.
0: Het is bijna 1:15. Tweede uur Stef Special. Zonder Stef, want die geniet van een lekkere vakantie. Ik denk dat hij misschien ergens al wel een flesje opentrekt. Dat is mijn gevoel een beetje, Stef kennende. Ja, vakantie of geen vakantie. The show must go on. Dus ja, hallo, Ronnie hier. En leuk dat jij er ook bij bent aan de andere kant van de radio. Ik hoop dat ik je een beetje een blije zondagmiddag kan bezorgen met de muziek die ik draai voor je. En je kunt mij zometeen ook een blije zondagmiddag bezorgen door mee te doen met het top 900 team. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Gewoon straks op mijn teken wat input geven via de app. En samen gaan we dan vast en zeker bij een prachtig nummer uit de lijst van vorig jaar uitkomen. Dus ja, daar heb ik zometeen je hulp wel even bij nodig natuurlijk via de app. Eerst nog even genieten van de man die volgende maand naar Nederland komt voor een aantal concerten waar ik in ieder geval niet bij ben, zei hij. Met een beetje pijn in zijn hart, want helaas vist ik achter het net voor wat betreft kaartjes. Ik mag hem zometeen wel draaien. Ik heb het over grootheid Bruno Mars. Je hoort hem zo hier in Stef Special. Maar eerst een vrouw die begon als achtergrondzangeres bij de mannen van Tears for Fears en later ook een eigen solo-carrière had. Het begon allemaal, solo gezien althans, met dit nummer. Dat was in het decennium de jaren 90. 1990 om precies te zijn. Geen knijtergrote hit, maar wel ontzettend mooi.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Oh.

0: Just Might en Olita Adams daarvoor, The Rhythm of Life. Dat was de vrouw die begon in het achtergrondkoor bij de mannen van Tears for Fears en scoorde in 1990 haar eerste solo-single, klein hitje in de hitparade. En daarna werd het eigenlijk alleen maar mooier en mooier. Je hoorde The Rhythm of Life.
1: Top 910.
0: Ja, het top 910, vaste ingrediënt. Natuurlijk als het gaat om Stef Special. We gaan zometeen een liedje draaien uit de allerlaatste editie van de top 900. Nou, die is alweer van vorig jaar. Het wordt tijd dat er een nieuwe komt. Nou, gaat later dit jaar ook allemaal gebeuren. Kun je weer voor stemmen. En vorig jaar was het natuurlijk een mooie lijst. Fantastisch mooie lijst. Omdat jij waarschijnlijk ook je bijdrage hebt geleverd in de vorm van een stemlijstje. Nou, hoe kun je mij zometeen helpen? Eigenlijk vrij simpel. Door zo direct, even wachten nog, een getal tussen de 0 en de 9 te appen. En de eerste drie getallen die er binnenkomen, die zet ik dan vervolgens achter elkaar. En dat wordt het liedje dat op dat nummer te vinden is, dat ik uiteindelijk ga draaien. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus komt er eerst een 4 binnen, dan een 9 en dan een 1. Dan ga ik nummer 491 draaien. Heel even wachten nog, want ik geef zomaar dus echt wel serieus...

0: De startschot. Ik hoop dat je een beetje op scherp staat.
1: Het top 900 team.
0: En dat je inderdaad het appnummer bij de hand hebt. 06-573-28203. Dus gewoon random. Het eerste getal dat je te binnen schiet appen. Althans een getal tussen 0 en 9. Naar 06-573-28203. En dan ga ik zo direct ook meteen het liedje draaien dat uiteindelijk bij de uitkomst hoort. Klaar? Ja? Dan mag je wat mij betreft nu appen.
1: Klaar voor de start.
0: Nou, komt u maar binnen. Dan duik ik meteen even in de app. Even kijken. Goeiedag. Oh, het is niet bij te houden. Dit is het eerste appje. Even kijken. Dat is een appje van Nico. Dat is een 7. Schrijf ik alvast even op. Dit tweede appje is van Linda. Dat is een 3. En dan het derde appje is... Even kijken. Dat is... Oh, hoeft niet zo snel. Ik moet als een mals... Derde appje is van... even kijken. Oh ja, Bas volgens mij. Bas, een 4. Dus ik heb staan... 7, 3, 4.
1: Het top 900 team.
0: Juist. Nou, de vraag is natuurlijk welk liedje hoort daarbij. Misschien heb jij de lijst te lopen, dan ben je sneller dan ik. Even kijken. De top 900 van het vorig jaar, editie 225, nummer 734. Oh! Maar dat is eigenlijk wel een beetje lastig. Want ik heb natuurlijk net een liedje gedraaid. Net na ene was dat. Van de zanger van die band. Weet je nog wie dat was of niet? Welk liedje? Ja? Ik ga hem gewoon draaien. Ja, weet je, we komen er uiteindelijk op uit, toch? 734. Kijk. De zanger die ik daar straks draaide was namelijk Phil Collins. En op 734 in de top 900 van het afgelopen jaar stond deze. Een liedje van Genesis. Mama. Nou, laat daar Phil Collins nou ook net een mopje in zingen. 734 is het dus geworden. Dankjewel voor jullie input. Nico was bepalend met de 7. Linda was bepalend met de 3. En Bas was bepalend met de 4. En daarom Mama van Genesis.

Of je nou meedrumt of meezingt, het doet iets met je, toch? Dit liedje van Genesis, geweldig man. Ja, mensen die fan zijn van Phil Collins, die kwamen behoorlijk goed aan hun track het afgelopen half uur. Want we hadden al zijn studio aan het begin van het tweede gedeelte van Step Special. Ja, en top 910 kwamen we uit op nummer 734. En daar was Phil Collins ook te horen, samen met Genesis en Mama. En nou, een van de liefhebbers van Phil Collins in de app, zie ik, is Krijn. Die is lekker op vakantie in Noorwegen en aan het luisteren naar Omroep Brabant. Dus die heeft sowieso de middag van zijn leven en goede muziek. En op een leuke plek, lekker vakantie, kan haast niet op. Nou, dankzij Nico, Linda en Bas kwamen we dus uit op nummer 734. Genesis en Mama in de top 910. Dankjewel. Files? Ja, eentje. N69 neerpelt richting Veldhoven tussen de Belgische grens en de afrit Bergijk. Daar staat het 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. Dus dat valt eigenlijk reuze mee. Ja, qua weer, op de meeste plekken is het droog. En hier en daar kan de zon zich ook even laten zien. Temperatuur die komt vanmiddag uit ergens tussen de 17 en 19 graden. Komende nacht is het droog en dan koelt het af naar een graad of 10. Ja, ik neem je straks, zoals Stef dat ook elke zondagmiddag doet, mee op wereldreis. Waar naartoe, dat vertel ik je later. Eerst nog even naar de 70s voor Yvonne Elliman. If I Can't Have You.

0: Fade of Ophelia, ze heeft weer een nieuw liedje. I Knew It, I Knew You, hè. Dat zit in de vijfde story. Toy Story film heeft ook heel veel records gebroken. Ook streaming records, de eerste 24 uur ongekend hard. Ja, en deze dame verbreekt van record naar record.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Def. Op wereldreis.
0: Ja, we nemen je mee naar de mooiste plekjes op aarde, waar ook nog eens een keer mooie muziek vandaan komt. Hè. Dat doet Stef elke zondagmiddag hier in Stef Special. Dus ja, ik doe dat ook gewoon, want ik vind het hartstikke leuk. Vandaag gaan we naar Tsjechië. Vroeger ook wel bekend als onderdeel van Tsjechoslowakije natuurlijk. Vandaag het land waarin de bevolking meer bier drinkt per persoon dan inwoners van welk ander land dan ook. Bier schijnt daar een soort van basisbehoefte te zijn. Misschien herken je het wel als je er ooit geweest bent in Tsjechië. Het land dat meer dan 2000 kastelen en burchten heeft. Je komt er eigenlijk op elke heuvel bijna wel eentje tegen. En in de hoofdstad Praag, daar hangt die hele herkenbare astronomische klok uit 1410 is die zelfs. En die werkt ook nog steeds. Dat is echt een bezienswaardigheid. Mooi om daar eens te gaan kijken. De hoofdstad Praag. Als je er vandaag naartoe had gewild, dan ben je te laat. Want vanmorgen om 7 uur ging er een vliegtuig vanaf Eindhoven Airport, zie ik. Vlucht HV5235 richting Praag. En het voordeel is, het is maar een uurtje vliegen. Hè. Je bent er natuurlijk ook zo. Verder is het het land waar de porties vaak zo groot zijn dat je denkt dat het hoofdgerecht bedoeld is voor twee personen. Is dus niet. Is gewoon voor één iemand. En het is het land waar het volgende nummer uitkomt. Het nummer dat ik zo voor je ga draaien is een liedje van zangeres Lenny. Ik moet eerlijk zeggen, ik herkende haar niet. Maar ik was eigenlijk toch wel aangenaam verrast. Ze was wereldwijd al eens te zien in het voorprogramma van Emily Sandé. En in 2016 brak ze door met haar album Hearts, waarop ook het nummer staat dat ik nu voor je ga draaien. Hoe heet dat liedje dan? Nou, het heet Hel.o.
5: Stef op wereldreis.

Een man die toch ook altijd wel een gevoelige snaar weet te raken met dit liedje. Patrick, die vindt het fantastisch mooi dat hij dit nog eens hoort op de radio. Elton John, Blue Eyes, dankjewel voor het appje. Hartstikke leuk. Zometeen na tweeën, gewoon lekker verder met Stef Special. Ondanks dat Stef op vakantie is. En we gaan richting tweeën met deze van Carly Rae Jepsen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
8: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dan eens even kijken hoe het met de files is. Nou, eigenlijk vrij goed. Er staan geen files in onze provincie, dus je kunt overal lekker doorrijden. Wel wordt er op een aantal plekken aan de weg gewerkt. Dus ja, gewaarschuwd men stelt voor twee. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. En dat geldt ook voor de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En dat gebeurt allemaal tot morgenochtend 5 uur, dus die weg is daar afgesloten. Nou, verder met de Stef Special. Zometeen de man bij wie zijn kenmerkende oranje haar hem op school regelmatig wat plagerijen opleverde. Maar tegenwoordig is het juist eigenlijk een beetje zijn handelsmerk. Hij zingt zo een liedje voor je, namelijk dit nummer. Ja, precies, die. Ed Sheeran hoor je zometeen. En ook Treintje Oosterhuis en Birgit Lewis gaan zo voor je zingen in Total Touch.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Ik heb heel veel buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
23: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
24: in Mil, Reuzel en Riethoven.
22: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
25: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
26: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
27: SVK Benelux.
26: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
28: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar meizo.nl/eigenrol. Meizo. Samen ontzorgen we de zorg.
1: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
2: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
1: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
2: Koppens biedt veel meer.
1: Kom langs in Volkel.
2: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
3: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Stef Special. Ronnie Balk.
6: Nou, alweer.

0: En dan kabbelt hij een beetje weg. Hè. Total Touch and Somebody Else's Lover.
1: Stef Special op Omroep Brabant. Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Van hier. Met Ronnie Balk.
0: Total Touch, een band natuurlijk met als basis broer en zus Oosterhuis. Wat dat betreft waren er twee kanjers bij elkaar. Treintje die zorgde voor de zang en Tjeerd die componeerde. En ook Birgit Lewis, laten we die vooral ook niet vergeten. Was natuurlijk bepalend hè, voor de sound en ook de soul wel van Total Touch. Want als er iemand soul in haar stem heeft, is het Birgit Lewis wel. Liedje dat je net hoorde was hun grootste hit. Nummer 3 kwam die in 1996, al lang geleden weer. Dan denk je, oh, dat vliegt de tijd toch, hè? Ongekend gewoon. Stef Special, daar luister je naar. Ja, waar is Stef, hoor ik je denken. Nou, die viert lekker vakantie. Dus niet Stef, maar ik heb zometeen een country knaller voor je. Ja, want die heb ik eentje opgesnord. En die hoor je zo na Summer met Homewrecker.
2: Oké. Okay. Hey, goedemiddag.

0: draaien. Ja, goed, oké. Okay. Belofte maakt schuld, hè. Dus 7:34 gedraaid. En in Genesis dus Phil Collins. Dus voor de tweede keer te horen in 1 uur tijd. Nou, als het goed is, Gerard, dit uur niet. Dus ik hoop niet dat ik je daar heel erg mee teleurstel. En Judith, die laat weten dat ze lekker naar de radio aan het luisteren is en bezig is met het maken van hapjes voor tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Japan vanavond. Met een fotootje erbij ook. Iets met bladerdeeg. Ik zie in ieder geval ook gehakt. Ik zie een paar tenen knoflook. Eén advies voor morgen, Judith, de tandjes poetsen in ieder geval.
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboylaars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Knaller.
0: Dankjewel trouwens en blijf gewoon lekker appen. Dat vind ik leuk. 06-573-28203. De Country Knaller. Daarvoor, voor dat liedje, gaan we vandaag terug naar oktober 2024. Maar toen kwam het liedje Warrant for the Wind van de Amerikaanse countryzangeres Ella Langley als single uit. De country radiostations, en die zijn er in Amerika heel veel, hè, die gingen er hartstikke lekker op. En de inspiratie voor het nummer kwam uit de staat Wyoming. Een van de staten natuurlijk in Amerika. Een staat met een natuurlijke schoonheid, laat zij weten. Prachtig landschap en overal zijn paarden. Het heeft volgens Ella Langley gewoon een soort van western sfeer. Nou, volgens mij kun je niet meer country krijgen als je mij vraagt. Luister naar Warrant for the Wind en baan je dus even in Wyoming.

0: eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Bedankt, ja.
2: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
3: Nou,
0: we
3: hebben de hoop al bijna opgegeven.
4: Nou, ik viel gelukkig wel mee.
2: Brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid. Maandag tot en met donderdag.
2: Tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

Bij John van Vroenhoven natuurlijk weer lekker een half uurtje kunnen dansen tijdens John's Disco Party. Maar we zijn er op zondagmiddag ook niet vies van. De vergeten jaren 80 disco liedjes, dit was er eentje van. The Limit en Say Yeah. Daarvoor hadden we een country knaller waar toch wel wat mensen op aanslaan in de app, zie ik. Meer die vindt het een keiscon nummer. Nicolien die zegt, mag vaker gedraaid worden. Het was een nummer van Ella Langley, Warrant for the Wind, zo heette die. Warrant for the Wind. En ja, een beetje inspiratie gehaald uit de staat Wyoming. Hè, daar waar, zal ik maar zeggen, de paarden rondhuppelen, waar je een prachtig landschap hebt. En dus waren we gewoon even in de United States of America, in Wyoming in dit geval. Geen files in onze provincie, dus je kunt overal lekker doorrijden. Nou, qua weer, kijk naar buiten. Op de meeste plekken is het droog. En af en toe dan laat de zon zich ook zien. Temperatuur komt uit ergens tussen de 17 en 19 graden. Komende nacht is het te droog, koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer zon. En de temperatuur komt uit ergens tussen de 18 en 21 graden. We doen even een blokje van alles wat. Straks meezingen met Guus Meeuwis. Daarvoor een gave combi van BB Rex en Fadeless. En nu eerst muziek van Shania Twain. That Don't Impress Me.

0: Wat waren we nog jong toen? Guus Meeuwis en Verliefd. Ja, hij klinkt ook echt nog als een broekie als je hem hoort zingen. Dat is ook niet raar, want het liedje is 30 jaar oud. Het stamt uit 1996. En volgens mij kwam het van het album Verbazing, als ik me niet vergis. Ja, Verliefd zijn, leuk liedje. En misschien wel een goede tip voor de Brabantse Top 100... die dan natuurlijk ook weer aan zit te komen. Hè. Maar dat is pas op de dag van de zachte G, 7 juli... gaan we die lijst weer uitzenden. En daarvoor kun je natuurlijk ook weer gaan stemmen. Binnenkort hoor je daar veel meer over. En ik hoop in ieder geval dat we op je stemlijstje kunnen rekenen. Volgend jaar staat Guus trouwens in Ahoy. Hè. Dat kan je haast niet ontgaan zijn. Dat onlangs bekendgemaakt. 1, 2, 3 en 4 april 2027. Want hij kan het toch niet laten. Lekker voor een volle zaal knallen. En laat dat maar gewoon aan Guus Meeuwis over. We doken nog even de 90's in dus met het liedje Verliefd zijn.
1: Het tipplaatsarchief.
0: Juist, laten we daar eens even in duiken. Althans, dat heb ik natuurlijk al inmiddels gedaan. Want elke week kiezen wij hier bij Omroep Brabant een tipplaat. Deze week is dat Chaotic met Damn, I Think I Love You 2.0. Die ga ik later nog draaien. Heeft ook alles te maken met natuurlijk enigszins een Brabantse invloed in dat liedje. Stefan die zit erin, hè. Die belden we vorige week nog in de Afslag Zuid. Chaotic stond de afgelopen week 2 keer op de plank in Utrecht voor een reunieconcert. En in het kader daarvan ook een nieuwe versie opgenomen van Damn, I Think I Love You. Later die dus nog. Maar in oktober 2020, ook alweer een hele tijd geleden, was er een week waarin we wat extra aandacht gaven aan een Engelse band bestaande uit Tom Smith, de zanger van The Editors, en Andy Burrows. Dat was de voormalige drummer van Razorlight. Tezamen vormend, nou, het klinkt vrij logisch ook, hè. Smith en Burrows. Smith en Burrows, moet ik zeggen, want het was er maar eentje. Werd het een hit in Nederland? Nee, dat niet. Is die leuk en de moeite waard om nog eens te laten horen? Ja, ik denk het wel. I can see

Even lekker rammen op zondagmiddag kan geen kwaad, hè? Avicii en Wake Me Up, want daarvoor kon je even rustig zeilen. Sailing met Christopher Cross. En uit ons Omroep Brabant tipplaatarchief een liedje uit 2020. Smith and Burrows met Old TV Shows. Leuk om die weer eens terug te horen. Straks nog 1 uurtje Stef Special. Zonder Stef, want die is op vakantie. En tussen 4 en 6 natuurlijk onze Hubert Mol, hè? Met Van Brabantse Bodem. Maar dat later vanmiddag pas. Ik heb straks ook nog een Bee Gees liedje, hè? Had je wel verwacht, denk ik, hè? En dit is Creedence Clearwater.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
15: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
14: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als twee tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. Het is 2:02. Eens even kijken hoe het met de files gesteld is. Staat de file op de N69. De weg Neerpelt richting Veldhoven tussen de Belgische grens en Bergijk. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. En er wordt nog steeds aan de weg gewerkt. Het hele weekend overigens op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Daar is de weg afgesloten. En dat geldt ook voor de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Waspik ook daar. Is de weg dicht. Einde werktijd voor wat betreft deze afsluiting morgenochtend om 5:00. Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2. Laatste uur Stef Special. Met om te beginnen de man die via zijn neef op dit moment weer in de spotlight staat in de bioscopen in de film Michael. Die echt de moeite waard is overigens, die film. En dat blijft zijn muziek eigenlijk ook, hè, want je hoort hem zo meteen met deze klassieker.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiewonen. €12,99, prachtige prijs.
29: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
30: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
29: Hoe dan?
30: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
31: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
32: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
33: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
34: Met Rousseau chocolade.
33: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
35: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
36: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
37: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
36: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
38: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
36: Stef Special. Ronnie Balk.
4: Oh joh, wat gezellig.

0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
0: Van hier.
1: Met Ronnie Balk.
2: Bijna 14 over 3, het laatste uur Stef Special. Op de dag waarop 71% van de Stef Special luisteraars langer op blijft om de WK-wedstrijd van Oranje vanavond tegen Japan helemaal te kijken. Blijkt uit een onderzoekje dat we eerder vandaag in Stef Special deden. 10 uur begint die wedstrijd, wordt gespeeld in Dallas. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat lastig om mijn ogen open te houden. Of het moet er echt omspannen. Nou, laten we hopen dat het er omspant, of misschien juist ook wel niet. En dat ze gewoon meteen lekker snel binnenlopen en dat je relaxed verder kunt kijken. Vanavond veel plezier overigens als je gaat kijken natuurlijk. Nou, zometeen hier in Stef Special uiteraard een hit van de Bee Gees. Want Stef is een beetje de Bee Gees ambassadeur van Omroep Brabant. Hè, dus sowieso in zijn show elke week een liedje van deze mannen. En deze keer heb ik iets moois voor je uitgezocht. En verder is het ook gezellig in de app 06-573-28203. Lekker chatten. Gerard die reageert nog even op de hit van Michael Jackson, Beat It. Hij zegt, film gezien Ronnie, mooi toch? Nou zeker, ik heb hem inderdaad ook gezien. En Michael Jackson blijft natuurlijk een muzikaal fenomeen. Zeker de hits ook uit de jaren 80. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik krijg er bijna geen genoeg van. Inmiddels is overigens op Netflix ook de docu Michael Jackson The Verdict te zien. Hè? Dat is ook een aanrader, Gerard. Een beetje een tegenhanger van alle positieve geluiden in de bioscoopfilm. En ook die docu is er eentje om zeker te bekijken. Want mijn conclusie na het zien van die docu... Wat had Michael Jackson een ontzettend goede advocaat daar in de rechtszaal. Die snapte precies hoe hij de jury moest bewerken, bespelen... hoe hij het allemaal moest uitleggen. Nou, ik zou zeggen, kijk en oordeel zelf. Altijd leuk om dat eventjes tot je te nemen. Alex Warren die heeft opnieuw een hele dikke hit te pakken. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst Jennifer Page en Crash.
1: Dit is tot 4 uur. Stef Special. Met Ronnie Balk.

Ja, van alles wat hier op zondagmiddag in Stef Special. Dit was die ontzettend dikke hit van dit moment voor Alex Warren. Fever Dream, hij is, even kijken, 184 miljoen keer gestreamd op Spotify. Ik herhaal, 184 keer miljoen gestreamd op Spotify, ongekend. Dan denk je, dat is heel veel. Maar hij heeft natuurlijk nog wat meer hits gehad, hè, die Alex Warren. Ordinary, dat was zijn grootste. Nou, dat liedje spant echt de kroon qua streams op Spotify. Die gaat namelijk naar de 2 miljard. Ja, dat is gewoon niet te bevatten. En even kijken. Oh, zijn kanaal heeft 49 miljoen luisteraars per maand, zie ik. Nou, wij zijn hier bij Omroep Brabant ook lekker bezig als we de cijfers mogen geloven. Maar 49 miljoen luisteraars per maand, dat halen we net niet. Maar wie weet wat er nog gebeurt als jij tegen iedereen vertelt dat het kijken gezellig is bij Omroep Brabant. Dan kan dat natuurlijk hoppakee hard omhoog gaan. De Bee Gees plaat. Ja, onze Stefke is natuurlijk de Bee Gees man hier bij Omroep Brabant. Een van zijn grote liefdes. Dus elke week een liedje van dat hele fijne clubje. Dus ook vandaag, ondanks dat Stef zelf op vakantie is. Ik heb vandaag een soort R&B ballad van de Bee Gees. Het was de tweede single van het album Children of the World. En als je een Bee Gees leek bent, dan zeg je dat waarschijnlijk niks. Als je een liefhebber bent, denk je, ja, hey, de album heb ik ook in huis. Het nummer werd begin 1976 geschreven door de drie mannen, Barry, Morris en Robin. En Barry Gibb die verklaarde later dat de R&B-invloed van het nummer een beetje geïnspireerd was door een poging om de groep de Delphonics na te doen. De Delphonics was een Amerikaanse R&B en soul groep uit Philadelphia. Hadden onder meer een hit met Ready or Not, Here I Come. Ah ja, goed, het maakt eigenlijk ook niet uit waar je de inspiratie vandaan haalt. Uiteindelijk doe je je eigen ding ermee. En de Bee Gees die luisterden dus even naar de Delphonics voor het liedje dat ik zo meteen voor je ga draaien. Ik ga er wel even voor op de rem trappen. Want het is namelijk best een rustig, maar wel prachtig liedje. Even genieten van de mannen van de Bee Gees. Hier is Love So Right. MUZIEK

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

De Bamfunk MC's en Freestyler. En daarvoor uiteraard een liedje van de Bee Gees, want dat hoort thuis in Stef Special Love So Right. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten. Geen files in onze provincie, dus overal lekker doorrijden. Nou, qua weer op de meeste plekken droog. Zonnige periode af en toe ook. Temperaturen ergens tussen de 17 en 19 graden. Komende nacht is het te droog, koelt het af naar een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en een temperatuur van 18 tot 21 graden. En daarna wordt het steeds warmer en warmer, met aan het einde van de week zelfs kans op 30 graden. Maar ook mogelijk wat onweersbuien. Nou, het laatste half uurtje Stef Special. Ik heb zo nog een hele indrukwekkende filmtip in 1 minuut voor je. Na onder meer die Emotions uit de 70s. Best of my love.

0: Vorige week sprak ik in Afslag Zuid nog de Nederlands kampioen luchtgitaar Armin. 12-jarige jongen uit Breda. Nou, dit is ook zo'n lekker luchtgitaarliedje. Are You Gonna Go My Way? Was er eentje van Lenny Kravitz?
1: De filmtip in 1 minuut.
0: Nou, precies dat. Geen film, maar eigenlijk een serie of een documentaire die te vinden is op Netflix. En die documentaire heet The Murder of Rachel Nichol. Kan ik van harte aanbevelen. Een ontzettend indrukwekkende documentaire over een jonge moeder die op klaarlichte dag in Londen voor de ogen, dus echt vreselijk, voor de ogen van haar 2-jarig zoontje wordt vermoord. Dat gebeurde allemaal in juli 1992. De 23-jarige Rachel die werd 49 keer gestoken, terwijl ze met de hond en haar zoontje dus daar aan het wandelen was. Nou, haar 2-jarig zoontje Alex die werd tegen haar lichaam aangedrukt gevonden door de politie. Hij was ook de enige getuige van wat er allemaal was gebeurd. En meer dan 34 jaar na dit misdrijf vertelt haar familie in deze docu hun verhaal over wat er allemaal is gebeurd en hoe ze dat hebben ervaren. Inclusief ook de nu 36-jarige zoon, die dus toen 2 was en nu 36 is. Alex, die zie je ook terug. Die was toen als klein manneke, tot vervelend toe werd hij verhoord door de politie, omdat hij natuurlijk de enige getuige was en ze toch de hoop hadden dat ze iets zinnigs uit hem naar boven konden halen. Maar ja, moet je voorstellen, 2 jaar. Ook een enorm dilemma voor de partner van Rachel en de vader van zoon Alex, die uiteraard dader wil vinden, maar eigenlijk ook zijn kind niet onnodig wil belasten met allerlei politieverhoren. Want wat ik al zei, het manneke was pas 2 jaar oud. Nou, hartstikke heftig om dan ook die echte beelden van het verhoor te zien, waarin je het manneke ook een paar keer hoort zeggen: papa, stop nou eens met vragen over mama. Want hij wordt er ook een beetje beroerd van natuurlijk. Kleine spoiler, alhoewel het natuurlijk allemaal in de geschiedenis heeft plaatsgevonden en het gewoon terug te vinden is. De politie pakt iemand op in deze zaak. Dat is ene Colin Stack. En later blijkt dat, na een nieuwe moordzaak daar, de verkeerde te zijn, waardoor hij ook jarenlang onterecht vast heeft gezeten. De echte moordenaar, dat is Robert Knapper, die werd pas 12 jaar later geïdentificeerd. En dat had dan weer te maken met nieuwe DNA-technieken die binnen handbereik waren. Hij zat op dat moment al een gevangenisstraf uit voor een dubbele moord. Naar schatting heeft deze Knapper, ondanks herhaalde meldingen ook over zijn gedrag richting de politie, wel 90 vrouwen aangevallen en ook seksueel misbruikt voordat hij uiteindelijk werd gepakt. Erg indrukwekkend, echt waar. Gaan bekijken op Netflix, The Murder of Rachel Nichol. Zo is die, zo heet hij. En hij is dus te zien op Netflix. Ja, nogmaals, het is geen leuk tv-avondje, maar wel ontzettend indrukwekkend. En ook om te zien hoe de politie met dat soort dingen omgaat daarin in Engeland. Dat voor wat betreft de filmtip. Ik heb nog een tip voor je, maar dan een muzikale.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, want afgelopen

Vaste gast in de top 480 van de jaren 80 en ook in onze top 900. En terecht natuurlijk. Kate Bush, Running Up That Hill uit de 80's. Twan die vroeg, die docu-tip die je had net, Netflix-titel, nog eventjes, dan zoek ik hem op. Hij heet The Murder of Rachel Nichol. En hartstikke indrukwekkend is die, echt absoluut. Voor deze van Kate Bush hadden we muziek van Chaotic. Chaotic 2.0 eigenlijk, Damn I Think I Love You, met wat Nederlandstalige klanken ertussendoor. Heel bijzonder, afgelopen week hadden ze de reunieconcerten natuurlijk in Utrecht. Zometeen gaan we naar Hubert, want die hoor je na 4 uur met Van Brabantse Bodem. Maar eerst nog even deze van Morgan Wallen. I Got Better.

0: lekker niks aan de hand liedje van Morgan Wallen, I Got Better. Geen koorts meer, dus dan kan de thermometer eruit. Of zou die dat toch anders bedoeld hebben? Zometeen na vier, Hubert Mol met Van Brabantse Bodem. Hubert, wat gaat er zometeen gebeuren?
1: Nou, sowieso ga ik bellen met Koen Vaal. En als je die hoort, lijkt het alsof je echt, qua muziek dan, hè, echt een Amerikaan aan de telefoon hebt. Niet qua praten, maar als je zijn platen hoort, denk je van nou, dat is echt gewoon Amerikaans.
0: En dat komt gewoon uit onze provincie.
1: Het is gewoon van ons. Er zit zoveel moois in de provincie. En iedere week probeer ik dat eigenlijk weer te laten horen.
0: Nou, dat en meer zometeen na vier uur. En voor vanavond veel plezier met de wedstrijd Nederland-Japan. Als je gaat kijken. En

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
21: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
23: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
26: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
27: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
26: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
28: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
29: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
28: Vragen over groei.
30: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
28: of vragen waar je niet omheen kunt.
1: Hoe behoud ik mijn mensen?
28: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen. 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: High Under the Moon. Het was 1989.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Hubermol.
0: Het is alleen maar Brabants wat de klok slaat. Of het nou in het Duits is, in het Engels, in het Nederlands dialect, alles is Brabant en er zit heel wat moois tussen vanmiddag.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubermol.
3: Omroep Brabant.
4: Hey, wij zijn Ogien. Dit is Omroep Brabant met Hubermol.

Ze zijn een compleet nieuwe weg ingeslagen een paar plaatjes geleden. En dat is een fijn geplaveid pad wat zij nu op dit moment bewandelen. De nieuwe plaat, Something Perfect. En dat is het, zeker.

Het is een R&B-plaat, hij komt uit Wolle gewoon. Brian van der Geld, maar noemt zich Brian Peterson. En dan heb je al meteen een internationale visie. Dus wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren met deze man. Het is alweer enige tijd geleden dat Ad van Meurs is overleden. Hij maakte Americana en zette af en toe nog kleine stapjes daarbuiten. Maar ging ook in het dialect zingen, in het Brabants, in de eigen taal. Een beetje beïnvloed door, zou je laten zeggen, de Creedence Clearwater Revival. Luister naar deze Easy Riders van De Peel.

0: Het bedient vele markten. Het heeft van alles in huis. Een beetje country, een beetje pop. Het is Rosemary Sands uit de omgeving van Breda. Twee buurmannen en wat bandleden erbij natuurlijk. Dat zul je begrijpen. En dit wat je hoorde heette Wrong Way Around. Oh ja, dat hebben we ook nog. Dit, wacht even.
1: Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Ik zou het bijna vergeten, want er zijn ook zoveel artiesten die we regelmatig laten horen. Maar we zetten er altijd eentje met twee liedjes en het zonnetje. En vandaag is dat deze zangeres in dit geval. Ze heet Alyssa May.

0: I never felt home.
1: Helemaal zoals het hoort. Tot het eind gedraaid. Alissa Meins heet ze en je komt er straks volgend uur van dit, want bestaat uit twee delen. Volgend uur kom je nog een track van haar tegen. Het is een trektocht van twee liedjes. En dan 50 jaar bestaan. Een 50-jarig jubileum voor Chef Nikens. Dan heb ik het over de vulpoes.

En ter gelegenheid van het jubileum hebben ze een nieuw liedje uitgebracht. Hebben ze ook wat teksten aangepast. Hebben ze bestaande liedjes die ze al hadden een beetje veractualiseerd. En een nieuw liedje erbij gemaakt. En dat is deze Strakke Pakken. Gefeliciteerd.

0: zit al enige tijd in het vak, dus we kunnen erop proosten inmiddels. Proost nog een keertje met mij, het was René Schuurmans. Koen Vaal is country, is een artiest uit Steenbergen. Op 4-jarige leeftijd raakte hij al geïnspireerd om muziek te gaan maken en speelde op meerdere instrumenten, liet zich leiden door de Eagles, Willie Nelson, George Strait, om een van namen te noemen, en heeft nu een nieuwe single uit. Steady on the Gun, een moderne country track die draait om doorzettingsvermogen, veerkracht en het najagen van iets dat groter is dan jezelf. Nou, doe maar, Koen Vaal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat doe je daar allemaal mee?
1: Wat ik daar allemaal mee bedoel is eigenlijk dat je... Steady on the Gun is een liedje die eigenlijk heel erg gaat over mijn eigen pad wat ik wil bewandelen. Ik wil best wel ambitieus doel najagen. En ik geef er alles voor op wat er voor nodig is om dat te halen. Alleen af en toe is het wel een onzekere weg. En dan denk je van, nou, waar zijn we nou weer beland, weet je wel? Maar omdat je gewoon er zo in gelooft, kom je er uiteindelijk achter dat je niets liever doet dan het najagen van hetgeen waar je van houdt.
0: Ja, dat lijkt ook meteen een beetje autobiografisch.
1: Bijna wel.
0: Ja. Maar jij bent al heel aardig op weg.
1: Ja, ik mag niet klagen met wat er de laatste tijd allemaal gebeurt. Het gaat hartstikke goed. Maar goed, ik ben ook al. Ik heb moeite met tevredenheid altijd. Dus wat dat betreft kan het nooit groter en beter genoeg.
0: Hoe ver sta je nu met de muziek? Want je zou denken, in Nederland, de country is altijd, denk ik, een beetje ondergeschoven kindje. Hoe ver is het nu?
1: Dus stapje voor stapje komen we ergens. Ik merk dat er echt wel heel veel vraag is naar country muziek. Zeker vanuit steeds meer jeugd. Want vorige week heeft Zach Bryan dan het PSV-stadion uitverkocht bijna. Luke Combs heeft de arena uitverkocht. Dus het komt steeds meer terug. En dat merken we ook. We komen op steeds meer festivals terecht. En mensen komen er echt achter dat het meer is dan alleen cowboys en indianen, zeg maar.
0: Ja. Hoe ben je ooit met je neus in de countryboten gevallen?
1: Eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd al. Ik ontdekte de Eagles op 4-jarige leeftijd. En toen ben ik meteen muziekinstrumenten gaan maken. En was ik niet voor de televisie weg te krijgen. Want ik zag gewoon die gasten supermooie muziek maken. En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen.
0: Maar is dat dan alleen de muziek? Of is het ook een beetje de sfeer rondom country heen?
1: Ook de sfeer wel. Het is, de Eagles waren in de jaren 70 gewoon best wel stoere gasten. Dus als je dan een jong jochie bent, dan is dat natuurlijk wel gaaf om te zien.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat zijn de plannen nu? Single is uit. En nu? Wat gaat er gebeuren? Of wat moet er gebeuren?
1: Nou, we zijn bezig met de volgende. En wanneer die precies uitkomt, daar kan ik nog niks over zeggen. Maar in augustus gaan we weer naar Nashville. Gaan we weer nieuwe muziek schrijven. Hopen dat we nog meer... nog meer country fans naar Nederland kunnen trekken. We staan op de Zwarte Cross aankomende zomer. We hebben Paaspop gedaan een tijdje geleden. Dus we gaan gewoon zorgen dat country steeds bekender wordt in Nederland.
0: Je bent goed op weg. We blijven je volgen. We hebben je 06-nummer. Houd in de raad als we bellen, dan weet je dat. En graag tot de volgende. Dankjewel, Koen. We gaan naar je luisteren.
1: Dankjewel.

Het lijkt dus alsof het van ver buiten Brabant komt. Is niet waar. Het komt hier gewoon vandaan. Koen Vaal en Steady on the Gun. En is gloedje, gloedje nieuw.

0: voor de prijs van 1 in het kader van een rondje van de zaak Baco in Monaco en de nieuwe plaat van Corrie Konings.
1: Van Bergen op Zoom tot Boxmeer, van Woudrichem tot Westerhoven.
2: De muziek is van Brabantse bodem.
1: Tot 6 uur, Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
0: Met nog even een liedje van Dave Vermeulen, dat is die van Voltage. Hier is een van zijn twee nieuwe singles, Silver Lining.

Silver Lining, zo heet deze single die je hoorde. Want ze hebben er twee uitgebracht. En ze zijn van alle markten thuis. Een beetje rauw mag het zijn. Een beetje schuren soms. En een beetje commercieel. Een beetje lieflijk. Alles maken ze. Als het maar gewoon muziek is. Dave van Meulen. En daarom zei hij van... Ik heb af en toe last en een beetje moeite met al die coverbands. Want ze spelen gewoon dingen na. Maar het is goed om jezelf te laten horen. En dat is vaak toch... Ja, net wat leuker dan een leuk coverbandje. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er geen coverbands mogen zijn. Maar het is ook wel belangrijk om de echte artiest een kans te geven. Dat was zijn boodschap. En om die te programmeren. Tot zover uur 1 van Brabantse Bodem. En zoals beloofd, een heel klein liedje aan het eind van Gerard van Maasakkers. Tot zover.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
15: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
16: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
17: Voordeelhuisjes.nl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
19: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
20: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ik heb mensen pijn.
26: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
27: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
28: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
29: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Ook hier geldt, de literatuurprijs zullen ze er niet voor krijgen, maar het is wel een heel leuk, gezellig, vrolijk liedje.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker weten.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Met
2: Hubert Mol.
0: Juist, dat ben ik. Goedemiddag en van harte welkom. Nog een uur lang te gaan met uitsluitend Brabantse producten.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubert Mol.
3: Omroep Brabant.
0: Ik werd afgelopen 2 weken geleden overmand door vrolijkheid en blijheid bij het horen van de nieuwe single van Dieter van der Westen.

een paar jaar geleden de tune van een nachtprogramma hier bij Omroep Brabant. Iedere vrijdagnacht tussen 12 en 2 hadden we de Brabantse Nacht in Zalang. En dat liedje kwam dan van Arie Ribbens. Stuart, samen met Maxine, hier is Free.

DJ-producer Sjoerd, zo heet hij dus eigenlijk. En Free was een hitje van hem. En we praten dan over het decennium 90. Een beetje nadruppelen van ons 90s weekend, wat de meesten heel goed is bevallen.

0: Zij is alles, Guus Meeuwis en toen nog met zijn band Vagant. Afgelopen vrijdag heeft Tom Graus zijn nieuwe album gepresenteerd. De Driepoot in Phoenix is een mooie ode aan de samenwerking tussen Tom zelf, zijn drummer, en zijn gitarist. Liedjes als IJskoud en Land van Paradijs waren een hit op TikTok en hij heeft nu een nieuw liedje uit, Breda.
1: Hey, het ding is met Breda, het is een soort van aanzichtkaart. Al die mooie singles, blijf je leven lang waard. Zal het nooit vergeten hoe het hier gegaan is. Al die mooie mensen en de jointjes waren gratis. Bij Paradijs, hier gingen we op reis. Rondje rond de wereld aan en waren we weer wijs. Rondje rond de stad, shit verkeerde pad. Wie de fuck is dat? Was het

je even rust wilt, nou dan ga je naar het nonnenveld. Waar Johnny Euro rustig zijn euro stelt. Of door de baronielaan zonder om te keren. Drink je nog even een snel bakje bij de heren. Van de PK'tjes kan je echt wat teren. Het is moeilijk om die super sandwich af te weren. Van Las Maspos naar de markt, met je bootje naar het park. Even heel de straat rond en met regen voor de buizen. Met een mooie zomeravond zit je bij je thee uit. Hey, weet je wat de dingen zijn, Breda?

0: en Breda.
1: Het is een heel divers liedje en het hoort thuis in Van Brabantse bodem, want daar mag het een plekje hebben. Breda was dit, de nieuwe plaat van Tom Gauss.

0: Zou hij daar zijn vakantiedagen bij bedoelen? De dagen van goud, Leo Alkemade. Want ik denk dat hij er al wat vakantiedagen heeft, zo te zien op tv.
1: Goud. Uit de iCloud.
0: Is een heel oud, bijzonder liedje. Ze hebben twee jaar geleden volgens mij, nog een cd uitgebracht. Als een soort eerbetoon, en dat was het. En als een soort afscheid. Ik heb het over Pro et Contra.

Het geeft een beetje tijdsbeeld weer waar het is gemaakt. Heel lang geleden, jaren 70 volgens mij. Deze schuil maar bij mij pro et contra. En dit is Kovacs uit Eindhoven. Met de gloednieuwe plaat. A Perfect Crime.

0: A Perfect Crime was dit van Kovacs. Het is een nieuwe plaat die net uit is. Misschien een voorbode van een album wat eraan zit te komen voor de liefhebber, maar daar heb ik toch geen juiste informatie over.
1: Brabantse Top 100, klassieker.
0: Chris Bauer.

0: Zo'n liedje dat er heel lang in je hoofd blijft zitten en wat er voorlopig niet uitkomt. Chris Bauer met Hoe heet dat liedje? Nou, zing het nog maar een keer. Of zal ik dat toch maar een andere gaan draaien, zodat je het misschien toch kwijt bent? Forest Terra, zo heet de volgende band, werd ooit gevraagd voor de Cavern Club om daar op te treden. Nou, dat is leuk, dat is bijzonder, hè? Daar hebben ook de Beatles gestaan. Laat ze daar nou weer voor gevraagd zijn.
1: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man.

Sarah Stara om daar te zeggen... ze treden in de voetsporen van de Beatles. Nou, misschien een heel klein beetje daar in Liverpool... met het liedje Weight of the World. Maar wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Ik heb het over jou. Ja, jij, ja. Zo heet hij ook. Dat is de nieuwe van Nick Vroeks.

zei Nick Verhoeks. Dank voor het luisteren. Dat was hem van Brabantse Bodem voor vandaag. Voor dit weekende. Volgende week is er weer een. Oh nee, dan is het Zero's Weekend. De week daarop weer. Tot dan. Dag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Wat ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Ja, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Zullen we Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je een top 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.
5: And the going gets tough.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: krabbelen we wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpo, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Now, you wanna my kind.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
3: Hartstikke idee.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben